0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Zaterdagavond brak een bermbrand uit langs de Sint-Aagtendijk in Beverwijk. De brandweer gebruikte een drone om de locatie snel te vinden en bluste het vuur. De politie onderzoekt de oorzaak en heeft foto's van mogelijke verdachten ontvangen. Er zijn nog geen aanhoudingen. Veerdiensten in Europa voeren strengere regels in voor elektrische auto's vanwege accubranden. De veerdienst tussen IJmuiden en Newcastle volgt de ontwikkelingen, maar laat elektrische auto's voorlopig toe. Brandbestrijding van accubrand is lastig en kost veel water. Veiligheidsvoorschriften worden nauwlettend gevolgd. Telstar uit Velzen-Zuid versterkt zich met 7 nieuwe spelers voor het Eredivisie-seizoen. Onder hen zijn Abdel Noer Soualia van AZ, Marvin Peersman van FC Groningen en Prins Aning van Borussia Dortmund 2. De club wil een stabiele Eredivisie-club blijven. Op vakantie in de Lot viel me op hoe een dorp leeft door zijn mensen en ondernemers. Ondanks dieselgeur tijdens het festival van de oude mechaniek. Ook Wijk aan Zee heeft talent en kansen. Bijvoorbeeld met een wekelijkse markt op het Julianaplein. Thuis is waar je graag terugkeert. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Velzen, Mente IJmuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt dinsdagavond herdacht in Amsterdam. Er is dan een bijeenkomst bij het Homo-monument. Ook in Berlijn zelf wordt stilgestaan bij de aanslag. De Brandenburger Tor werd gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag reed een bestelbus in op mensen. Er viel 1 dode en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende met een steekwapen af op agenten. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zijn opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als vorig jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, vannacht af en toe een buitje, tussen graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Zaterdagavond brak een bermbrand uit langs de Sint-Aagtendijk in Beverwijk. De brandweer gebruikt een drone om de locatie snel te vinden en bluste het vuur. De politie onderzoekt de oorzaak en heeft foto's van mogelijke verdachten ontvangen. Er zijn nog geen aanhoudingen. Veerdiensten in Europa voeren strengere regels in voor elektrische auto's vanwege accubranden. De veerdienst tussen IJmuiden en Newcastle volgt de ontwikkelingen, maar laat elektrische auto's voorlopig toe. Brandbestrijding van accubrand is lastig en kost veel water. Veiligheidsvoorschriften worden nauwlettend gevolgd. Telstar uit Velzen-Zuid versterkt zich met 7 nieuwe spelers voor het Eredivisie-seizoen. Onder hen zijn Abdelnour Soualia van AZ, Marvin Peersman van FC Groningen en Prins Aning van Borussia Dortmund 2. De club wil een stabiele Eredivisie-club blijven. Op vakantie in de Lot viel me op hoe een dorp leeft door zijn mensen en ondernemers. Ondanks dieselgeur tijdens het festival van de oude mechaniek. Ook Wijk aan Zee heeft talent en kansen. Bijvoorbeeld met een wekelijkse markt op het Julianaplein. Thuis is waar je graag terugkeert. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende af op agenten met een steekwapen. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Met zo'n opleiding mogen afgestudeerden voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luc Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter voor 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, deze nacht af en toe een buitje en het is een graad of 16. Ook in de ochtend bewolking en enkele buien. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Zaterdagavond brak een bermbrand uit langs de Sint-Aagtendijk in Beverwijk. De brandweer gebruikt een drone om de locatie snel te vinden en bluste het vuur. De politie onderzoekt de oorzaak en heeft foto's van mogelijke verdachten ontvangen. Er zijn nog geen aanhoudingen. Veerdiensten in Europa voeren strengere regels in voor elektrische auto's vanwege accubranden. De veerdienst tussen IJmuiden en Newcastle volgt de ontwikkelingen, maar laat elektrische auto's voorlopig toe. Brandbestrijding van accubrand is lastig en kost veel water. Veiligheidsvoorschriften worden nauwlettend gevolgd. Telstar uit Velzen-Zuid versterkt zich met 7 nieuwe spelers voor het eredivisieseizoen. Onder hen zijn Abdelnour Soualia van AZ, Marvin Peersman van FC Groningen en Prins Aning van Borussia Dortmund 2. De club wil een stabiele eredivisieclub blijven. Op vakantie in de Lot viel me op hoe een dorp leeft door zijn mensen en ondernemers. Ondanks dieselgeur tijdens het festival van de oude mechaniek. Ook Wijk aan Zee heeft talent en kansen. Bijvoorbeeld met een wekelijkse markt op het Julianaplein. Thuis is waar je graag terugkeert. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden, dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat die vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Blussen verloopt moeizaam, onder meer door harde windstoten. De brand in de provincie Ávila is inmiddels de grootste in de recente geschiedenis van het land. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op de Russische grensstad Belgorod. Daarbij raakten 12 mensen gewond, melden de regionale autoriteiten. Er zou brand zijn uitgebroken in meerdere appartementen van een woongebouw. Ook zijn auto's in brand gevlogen. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende op agenten af met een steekwapen. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door Tadej Pogacar. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Zaterdagavond brak een bermbrand uit langs de Sint-Aagtendijk in Beverwijk. De brandweer gebruikt een drone om de locatie snel te vinden en bluste het vuur. De politie onderzoekt de oorzaak en heeft foto's van mogelijke verdachten ontvangen. Er zijn nog geen aanhoudingen. Veerdiensten in Europa voeren strengere regels in voor elektrische auto's vanwege accubranden. De veerdienst tussen IJmuiden en Newcastle volgt de ontwikkelingen, maar laat elektrische auto's voorlopig toe. Brandbestrijding van accubrand is lastig en kost veel water. Veiligheidsvoorschriften worden nauwlettend gevolgd. Telstar uit Velzen-Zuid versterkt zich met 7 nieuwe spelers voor het Eredivisie-seizoen. Onder hen zijn Abdel Noer Soualia van AZ, Marvin Peersman van FC Groningen en Prins Aning van Borussia Dortmund 2. De club wil een stabiele Eredivisie-club blijven. Op vakantie in de Lot viel me op hoe een dorp leeft door zijn mensen en ondernemers. Ondanks dieselgeur tijdens het festival van de oude mechaniek. Ook Wijk aan Zee heeft talent en kansen. Bijvoorbeeld met een wekelijkse markt op het Julianaplein. Thuis is waar je graag terugkeert. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Velzen, met IJmuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat de vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeilijk, onder meer door de harde windstoten. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de Pride-aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. Oekraïne heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op grenssteden in Rusland. In Rostov-on-Don vielen daarbij 2 doden, meldt de gouverneur. Ook de stad Belgorod werd geraakt. Intussen voerde Rusland weer aanvallen uit op Oekraïne. In de regio Sumy raakten daarbij 5 mensen gewond. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. Het is een graad of 16. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Zaterdagavond brak een bermbrand uit langs de Sint-Aagtendijk in Beverwijk. De brandweer gebruikt een drone om de locatie snel te vinden en bluste het vuur. De politie onderzoekt de oorzaak en heeft foto's van mogelijke verdachten ontvangen. Er zijn nog geen aanhoudingen. Veerdiensten in Europa voeren strengere regels in voor elektrische auto's vanwege accubranden. De veerdienst tussen IJmuiden en Newcastle volgt de ontwikkelingen, maar laat elektrische auto's voorlopig toe. Brandbestrijding van accubrand is lastig en kost veel water. Veiligheidsvoorschriften worden nauwlettend gevolgd. Telstar uit Velzen-Zuid versterkt zich met 7 nieuwe spelers voor het Eredivisie-seizoen. Onder hen zijn Abdelnour Soualia van AZ, Marvin Peersman van FC Groningen en Prins Aning van Borussia Dortmund 2. De club wil een stabiele Eredivisie-club blijven. Op vakantie in de Lot viel me op hoe een dorp leeft door zijn mensen en ondernemers. Ondanks dieselgeur tijdens het festival van de oude mechaniek. Ook Wijk aan Zee heeft talent en kansen. Bijvoorbeeld met een wekelijkse markt op het Julianaplein. Thuis is waar je graag terugkeert. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou zijn afgesproken dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Spanje boekt vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de minister van Middellandse Zaken. Ook al verloopt het blussen moeizaam door harde windstoten. De brand is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Op sommige plekken ging 77.000 hectare verloren. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie, zegt correspondent Gien Balduk.
2: Uiteindelijk is het dus tot een overmeestering gekomen waarbij Abdou B. heeft geprobeerd in te steken op de agenten. Toen zijn er meerdere schoten gelost en is hij dus gedood.
1: Morgenavond is er een herdenking bij het Romo-monument in Amsterdam. 14 Nederlanders die meededen aan de Tour de France hebben de eindstreep in Parijs gehaald. 3 Nederlandse wielrenners vielen uit. Er waren 3 Nederlandse ritzegers, zoals die van Olaf Kooi in de 5e etappe. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De manier waarop hij die won maakte het nog mooier, zei Van der Poel.
3: Met AD voorop, misschien wel de beste renner ooit. Ik ben niet zo heel vaak meer emotioneel, maar toch een klein beetje vandaag.
1: Ja, de Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogačar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, de dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Zaterdagavond brak een bermbrand uit langs de Sint-Aagtendijk in Beverwijk. De brandweer gebruikte een drone om de locatie snel te vinden en bluste het vuur. De politie onderzoekt de oorzaak en heeft foto's van mogelijke verdachten ontvangen. Er zijn nog geen aanhoudingen. Veerdiensten in Europa voeren strengere regels in voor elektrische auto's vanwege accubranden. De veerdienst tussen IJmuiden en Newcastle volgt de ontwikkelingen, maar laat elektrische auto's voorlopig toe. Brandbestrijding van accubrand is lastig en kost veel water. Veiligheidsvoorschriften worden nauwlettend gevolgd. Telstar uit Velzen-Zuid versterkt zich met 7 nieuwe spelers voor het eredivisieseizoen. Onder hen zijn Abdelnour Soualia van AZ, Marvin Peersman van FC Groningen en Prins Aning van Borussia Dortmund 2. De club wil een stabiele eredivisieclub blijven. Op vakantie in de Lot viel me op hoe een dorp leeft door zijn mensen en ondernemers. Ondanks dieselgeur tijdens het festival van de oude mechaniek. Ook Wijk aan Zee heeft talent en kansen. Bijvoorbeeld met een wekelijkse markt op het Julianaplein. Thuis is waar je graag terugkeert. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Don't touch me. Hey Ray.

0: dance with the devil like I got none to lose. Fall down, feather like I'ma dance cause you're devil like. You cross the line 100 times, overriding wrongs and rights. Fell down, feather like you make me wish I never.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
3: Lubbers wonen en slapen.
2: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Moving Kan met het NOS Journaal. In grote delen van China zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Gisteren bereikte die het Chinese vasteland. In verschillende provincies worden mensen gewaarschuwd voor overstromingsgevaar, zegt correspondent Gabi Verberg.
6: Dat heeft er vooral mee te maken dat de orkaan aankwam in een van de dichtst bevolkte gebieden van China. Het trof als eerste steden als Guizhou en Shanwei. Die zijn niet zo bekend, maar er wonen zo'n 10 miljoen mensen. Daarnaast is dat gebied ook rijk aan rivieren, dus veel kans op overstroming. En daarom zijn de mensen dus daar weggehaald waar mogelijk.
5: In totaal zijn meer dan 800.000 mensen geëvacueerd. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Er zijn meer dan 200 huizen verwoest. Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. De branden in Spanje zijn ook stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft, zegt verslaggever Eva Wiesing.
7: Het brandt nog heel hevig. Er komen ook af en toe weer nieuwe brandhaarden op, omdat het natuurlijk zo heet is en zo hard gebrand heeft. Dus het is nog wel een beetje te vroeg om te juichen.
5: In de 3 Spaanse regio's waar de branden woeden is inmiddels 77.000 hectare in de as gelegd. De schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft 2 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond, onder wie een kind. Er zijn 2 mensen opgepakt, maar over het motief is nog niets bekend. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. Het weer. De dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
8: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Want hij wilde haar wel brengen. Ruim anderhalf uur. Door regen en door wind. Maar liefst één hand aan het stuur. Met nog één hand op haar dijen. Want zo ver mocht hij al gaan. En er is hier niet eens wifi. Maar elk bericht komt aan. Want hij was smoorverliefd op haar.

0: blijft overgaan.
1: Dit is het nieuws van Eimond 360. Zaterdagavond brak een bermbrand uit langs de Sint-Aagtendijk in Beverwijk. De brandweer gebruikt een drone om de locatie snel te vinden en blust het vuur. De politie onderzoekt de oorzaak en heeft foto's van mogelijke verdachten ontvangen. Er zijn nog geen aanhoudingen. Veerdiensten in Europa voeren strengere regels in voor elektrische auto's vanwege accubranden. De veerdienst tussen IJmuiden en Newcastle volgt de ontwikkelingen, maar laat elektrische auto's voorlopig toe. Brandbestrijding van accubrand is lastig en kost veel water. Veiligheidsvoorschriften worden nauwlettend gevolgd. Telstar uit Velzen-Zuid versterkt zich met 7 nieuwe spelers voor het Eredivisie-seizoen. Onder hen zijn Abdelnour Soualia van AZ, Marvin Peersman van FC Groningen en Prins Aning van Borussia Dortmund 2. De club wil een stabiele Eredivisie-club blijven. Op vakantie in de Lot viel me op hoe een dorp leeft door zijn mensen en ondernemers. Ondanks dieselgeur tijdens het festival van de oude mechaniek. Ook Wijk aan Zee heeft talent en kansen. Bijvoorbeeld met een wekelijkse markt op het Julianaplein. Thuis is waar je graag terugkeert. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Jeroen van Dam met het NOS Journaal. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Meer dan 200 huizen zijn verwoest. De autoriteiten nemen het zeker voor het onzekere, zegt correspondent Saskia Houta.
4: De brandweer die doet het op zo'n manier dat zij evacueren op een preventieve manier. En daarmee willen ze ervoor zorgen dat als het vuur echt heel erg dichtbij komt, dat ze dat niet op het allerlaatste moment met hele grote groepen mensen tegelijk moeten gaan doen.
3: Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. Ook de branden in Spanje zijn stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. Orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Tim Walz, zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven.
5: As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater. But he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room.
3: Al worden er wel nog meer middelen naar het gebied gestuurd, zegt Walz. De president zelf heeft er nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak op het terrein. Het weer nog. Eerst nog vrij veel bewolking. Lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Zaterdagavond brak een bermbrand uit langs de Sint-Aagtendijk in Beverwijk. De brandweer gebruikt een drone om de locatie snel te vinden en blust het vuur. De politie onderzoekt de oorzaak en heeft foto's van mogelijke verdachten ontvangen. Er zijn nog geen aanhoudingen. Veerdiensten in Europa voeren strengere regels in voor elektrische auto's vanwege accubranden. De veerdienst tussen IJmuiden en Newcastle volgt de ontwikkelingen, maar laat elektrische auto's voorlopig toe. Brandbestrijding van elektrische auto's aan boord is lastig door beperkte ruimte en langdurige koeling. Telstar uit Velsen-Zuid versterkt zich met 7 nieuwe spelers voor het eredivisieseizoen. Onder hen zijn Abdel Noer Soualia van AZ, Marvin Peersman van FC Groningen en Prins Aning van Borussia Dortmund 2. De club wil een stabiele eredivisieclub blijven. Telstar verloor met 3-0 van Koninklijke HFC dat het visserijtoernooi won. Tegen VV Katwijk won Telstar met 2-0 dankzij goals van Rui Mendes en Jeff Hardeveld. Woensdag oefent Telstar tegen RKC om 14:00 in Waalwijk. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In meterkasten ontstaat steeds vaker brand, dat meldt RTL Nieuws. Volgens experts komt dat doordat ze steeds zwaarder worden belast door warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen. Vooral oude meterkasten zijn daar niet op berekend. De Vereniging van Netbeheerders ziet dat het aantal incidenten is toegenomen. In 2021 waren er ruim 100 meldingen, vorig jaar waren dat er 176. Experts zeggen dat een installateur de meterkast moet controleren bij uitbreiding. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand in de stad Bordeaux is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Nol. Die bereikte gisteren het vasteland. De orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het weer, eerst nog vrij veel bewolking en lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
6: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
7: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
8: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
9: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: De ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf C. Hopen in Beverwijk.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
3: Eimond 360. Dit geluid.

0: dag tussen 10 en 12. De Ochtendmix. Vandaag met Ab Jenema en Rob Keeson.
1: 1972.

0: luisteraars, goedemorgen en welkom bij deze nieuwe aflevering van De Ochtendmix. Maandag 27 juli 2026. En je hoorde zojuist muziek uit 1972 van Zeeman en Marijke en Asayu. En daarvoor 1968 Tom Jones met Delilah. Rob, goedemorgen.
1: Een hele goedemorgen, Ab. En uiteraard een hele goedemorgen, luisteraars van Eimond 360. Welkom bij een nieuwe aflevering. En dan gaat Ab altijd vragen, hij vraagt er niet, dus doe ik het maar. En wat gaan we vandaag allemaal doen? Nou, Ab, dat zal ik je vertellen.
0: Oh, dankjewel.
1: We gaan kijken wie er vandaag jarig is. Wat zijn de grote berichten op deze dag door de jaren heen? 50 jaar terug in de tijd naar de top 40. We gaan natuurlijk ook het rondje Hollands doen. En mensen mogen, willen, kunnen bellen voor verzoekplaten. En dat is het nummer 085-2020-300. Ik herhaal 085-2020-300. En jij weet alles van de wijkschijf.
0: Ja, klopt, want die maken we altijd bekend op zondagmorgen. Tussen 9 en 10 in de top 20, de ochtendmix top 20. En dan gaan we ook altijd de nieuwe wijkschijf bekendmaken. Voor deze week is dat Monique Smit geworden, Niet naar huis. Dat is de titel van de wijkschijf.

0: telefoon oppakken. Dus,
1: ik moest even...
0: Hans, een momentje.
1: Oh, is het Hans? Is Hans. Oh, nou, die kan wel even wachten.
0: Ja.
1: Doe die vast wel. Want die is vast ook nieuwsgierig naar het weer voor de komende dagen.
0: Korte broek, Hans.
1: Ja, het is wisselend bewolkt. Er trekken nog enkele buien van west naar oost over het land. Maar later in de ochtend is het in het noordwesten, al hier, overwegend droog met brede opklaringen. Bij een matige wind uit het westen tot noordwesten wordt het 20 graden aan de kust. Dinsdag dan wordt het een warme zomerdag met veel zonneschijn. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 27 graden in de kustprovincies. Wie van het zonnige weer gaat genieten, doet er wel verstandig aan zich in te smeren. Want tussen 12 uur en 3 uur wordt zonkracht 6 bereikt en kun je in 15 tot 25 minuten verbranden. Als u denkt, nou, dat is het hoogtepunt dinsdag. Nee.
0: Moet nog komen.
1: Wow, woensdag wordt het een droge en zonnige zomerdag met hoge temperaturen. Op grote schaal wordt het tropisch heet met 30 tot 34 graden. De wind is veelal zwak en waait uit zuidelijke richtingen. Op de stranden in het westen kan in de loop van de dag een verkoelende zeebries opsteken. Dus dat is wel weer lekker. Donderdag wordt nog een hete zomerdag met maxima van 29 graden in de kustgebieden. En de dagen daarna waait de wind van zee. En dan krijgen we te maken met flinke temperatuurverschillen. Aan de kust ligt de middagtemperatuur dagelijks rond de 24 graden. Het weerbeeld bestaat uit een mix van wolken en zon. In het weekend en begin volgende week is er landinwaarts een kleine buienkans. Maar dat betekent zeker geen einde aan de aanhoudende droogte.

0: in de ochtendmix.
1: Ja, en door de prachtige samenwerking van Eimond360.nl, Eimond360 Radio en Eimond360 TV en de podcasts kunnen wij heel veel regionaal nieuws brengen. Zoals het nieuws wat op onze website staat, Eimond360.nl. De brandweer slaat alarm na een inbraakgolf bij kazernes en die vraagt hulp van omwonenden. Een bericht van Sabrina Koster. De brandweer Kennemerland die roept inwoners op om tijdens de vakantieperiode extra alert te zijn op verdachte situaties rond brandweerkazernes. De oproep volgt na meerdere inbraken bij kazernes elders in Noord-Holland, waarbij levensreddende brandweermaterialen werden gestolen. Afgelopen week werd ingebroken bij brandweerkazernes in onder meer Monnikendam, Broek in Waterland en in Krommenie. Ook in Amsterdam-Noord werd onlangs 2 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. Hoewel zich in Kennemerland geen incidenten hebben voorgedaan, neemt de brandweer de situatie wel serieus. Er is een vermoeden dat er een bende bezig is om dit soort dingen te doen. En daarom vragen we hier extra aandacht voor, vertelt Remke Hoedemaker, woordvoerder van de veiligheidsregio Kennemerland. Vorig jaar was er een poging tot inbraak in Sparendam. Daar waren we gelukkig op tijd bij. Aldus Hoedemaker. Volgens hem kwamen dergelijke incidenten vroeger nauwelijks voor. Nu zien we het steeds vaker en blijkbaar vinden mensen het toch nodig. De veiligheidsregio benadrukt dat het gaat om cruciale uitrusting die wordt ingezet bij ongevallen en reddingsacties. Wanneer die hulpmiddelen verdwijnen, dan heeft dat direct gevolgen voor de inzetbaarheid van de brandweer. Als die uit de auto worden gehaald, dan is de hele auto eigenlijk uit de running. Dan kunnen wij niet uitrukken en moet er ander materiaal uit een ander voertuig vanuit de regio worden ingezet. Volgens de brandweer gaat het daarom om meer dan alleen financiële schade. Los van de geldkosten voor de maatschappij zijn die wagens ook tijdelijk niet inzetbaar en dat maakt het extra wrang. Volgens de commandant Harm Balk is de hulp van inwoners belangrijk, omdat brandweerkazernes vaak dicht bij woonwijken liggen. Onze kazernes staan midden in de samenleving en daarom vragen wij inwoners om extra alert te zijn, zeker nu veel mensen op vakantie zijn en het op sommige plekken rustiger is dan normaal. De regio telt 19 brandweerkazernes, dus als we allemaal onze oogjes open houden, dan kunnen we waarschijnlijk, hopelijk natuurlijk niet, maar als u iets ziet wat niet helemaal deugt, bel dan 112. Brandweer Kennemerland tot slot benadrukt dat gestolen materieel gevolgen kan hebben voor de hulpverlening en daarmee voor de veiligheid van de inwoners. Het is natuurlijk wel bizar dat mensen dit doen en hiermee levens in gevaar brengen, zegt Hoedemaker.
0: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op Eimond360.nl.

0: Even terug naar de jaren 70 met Gilbert O'Sullivan en Nothing Rhymed. Rob, wat heb jij voor ons in petto betreffende een rondje Hollands?
1: Nou, ten eerste hebben we een nummer van waar vroeger een soap mee begon. Dat kan natuurlijk zijn Goudkust of Goede Tijden, Slechte Tijden. Nee, Rutjekot die zong voor Onderweg naar Morgen, zong zij de titelsong. Dan hebben we daarvoor Cherry met Vang Me. En ooit meegedaan aan het Eurovisie Songfestival, Edcilia Rombly en Hemel en Aarde.
0: Dankjewel.
2: Dit is de Ochtendmix met een rondje Hollands.

0: Ja.
1: Ja, yeah, volgens mij keek jij altijd naar deze serie Onderweg naar Morgen. Want jij bent toch van de series?
0: Ja, wel, maar dit is al heel lang geleden hoor, Onderweg naar Morgen.
1: Okay.
0: Dit was Rutje Kot en Onderweg naar Morgen. Cherry met Vang me en Edcilia Rombly met Hemel en Aarde.
1: Het is weer tijd voor een verzoekplaat.
0: Ja, die heb ik, want u kunt nog steeds bellen met 085-2020-300... om een verzoekplaat aan te vragen. Maakt niet uit in welke taal. En dat heeft gedaan Hans Visser. En die vraagt een plaat aan voor iedereen die luistert en voor het team van de Ochtendmix. En dat wordt All or Nothing van de Small Faces.
2: Het is weer tijd

0: All or nothing, de Small Faces, ook weer even terug in de tijd. We hebben nog een verzoek.
1: We hebben nog een verzoekje, want Erik heeft gebeld en die vraagt een plaat aan voor iedereen die luistert en voor het team van de Ochtendmix een nieuwe Nederlandstalige plaat aan. Het mag niet meer, eind december. Helaas, helaas. Maar gelukkig hebben we de platen. En Senna en Sven Versteeg, die zingen erover. Waarover?
2: Het is weer tijd voor een verzoekplaat.

0: Sinna en Sven Versteeg met vuurwerk. Rob, we hebben nog een verzoek.
1: Ja, het is zo gezellig, want u kunt blijven bellen. Vraag maar aan 085 2020 300. En dat heeft ook Ria gedaan. En Ria die vraagt een plaat aan voor iedereen die luistert en voor het team van de Ochtendmix. En dat wordt dan de Albatross van Fleetwood Mac.
2: Het is weer tijd voor een

0: zijn weer een klein beetje rustig geworden hier in de studio aan de Handelskade van Eimond 360. We waren een beetje hyper vandaag en door dit plaatje zijn we weer helemaal rustig geworden. Albatros van Fleetwood Mac.
1: Het regio nieuws hoor je in de ochtendmix.
2: En uiteraard van onze eigen website eimond360.nl gaan we even naar het Velsense. Want het fietspad tussen het Pontplein en Velsen-Zuid is na lange tijd weer toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Het pad was maanden afgesloten vanwege werkzaamheden die onderdeel zijn van de vernieuwing van de Parkweg en het Pontplein. Voor veel voorbijgangers was lange tijd niet duidelijk waarom het fietspad was afgesloten. De werkzaamheden bleken onderdeel van het grote project rond de vernieuwing dus van de Parkweg en het Pontplein. De Parkweg en het Pontplein die gaan in de komende jaren opnieuw ingericht worden. En gemeente Velsen wil de wegen veiliger en aantrekkelijker maken voor weggebruikers. En daarnaast willen we de doorstroming verbeteren, terwijl we ook zorgen voor een mooier en groener leefmilieu. Dit project richt zich op het verbeteren van de uitstraling van de wegen, fietspaden en voetpaden in dat gebied. Al deze onderdelen die brengen we samen in een integraal ontwerp. Het eerste ontwerp is openbaar gemaakt en inwoners konden daar tot juni op reageren. De plannen worden in de komende tijd definitief gemaakt en vanaf de zomer van 2027 zullen ze beginnen. Nou ja, de buurtbewoners zijn in elk geval blij dat de directe verbinding richting IJmuiden weer open is. Daarnaast valt hen op dat de tegels weer mooi recht liggen. Vroeger, als je er overheen reed, dan leek het wel een oorlogsgebied, zegt Lotte Visser, terwijl ze over het vernieuwde fietspad fietst. En ook andere gebruikers zijn tevreden met het opgeknapte pad. Ik kan weer lekker vissen, zegt Paul van den Berg vanaf zijn vaste visstek. Ik heb het wel een aantal keren geprobeerd tijdens die werkzaamheden, maar dat vis toch een stuk beter zonder al die bouwgeluiden en die machines achter me. En ik ben ook weer blij, want ik maak af en toe met mijn scooter een rondje richting Sparenwoude of Velsen-Zuid of noem maar op allemaal. En dan vooral als je dan onder het donkere tunneltje bij Oud-Velsen moest om aan de andere kant te komen van die drukke weg, dan vond ik altijd een beetje eng. Maar goed.
0: Dat was hem?
2: Ik wou er nog achter zeggen van ja, wie pakt mij nou? Maar dat zeg ik maar niet.
1: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op eimond360.nl.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee minderjarige jongens die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie heeft dit weekend geblurde bewakingsbeelden gedeeld, waarna twee van de vier verdachten zich hebben gemeld. Als de andere twee verdachten zich niet melden, deelt de politie donderdag herkenbare beelden. In de Kaukasus in Rusland zijn vijf bergbeklimmers omgekomen nadat ze vast waren komen te zitten in een zware storm. Het gebeurde toen ze de hoogste piek van het gebergte probeerden te beklimmen. Volgens de autoriteiten waren de klimmers de weg kwijtgeraakt door de snel verslechterde weersomstandigheden. Bosnische media melden dat de groep uit Bosnië en Herzegovina kwam. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio en gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand in de stad Bordeaux is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand. Dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. Het weer in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
6: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
7: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf C. Hopen in Beverwijk.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Dit geluid. Dit geluid.

0: dus uit bijvoorbeeld 1965, My Generation, en de formatie heet The Who. En uit 1979, Hit Me With Your Rhythm Stick van Ian Dury en The Blockheads, is het tweede gedeelte geopend. Deze twee plaatjes hebben we inmiddels gehad. Rob, we hebben nog het een en ander te doen in dit tweede gedeelte.
1: Ja, we hebben het nog druk, want we gaan nog kijken wie er vandaag jarig is. We gaan kijken door de jaren heen wat er op 27 juli allemaal gebeurd is.
2: Heel veel.
1: We gaan nog even terug, 50 jaar terug in de tijd, met de top 40 van deze week. En natuurlijk hebben we nog plek voor verzoekjes. U kunt nog bellen, als u wilt, 085... 2020-300. Ik herhaal 085-2020-300.
3: De leukste is van toen en nu.

0: Welke artiest is jarig vandaag? Je hoort het in de ochtendmix.
1: Ja, en uiteraard gaan we eerst al onze luisteraars van harte feliciteren. Als u vandaag toevallig jarig bent, maak er een mooi jaar van. Maak er een leuke dag van. Het is vandaag niet te heet, dus gewoon lekker in de tuin, in het zonnetje een beetje. Dat moet kunnen. Maar welke bekende personen zijn er vandaag jarig? Nou, Kim Kotter. Dat is de Nederlandse presentatrice, actrice en ondernemer. Die wordt vandaag 44 jaar. De voormalig Nederlandse profvoetballer Theo Jansen, die mag vandaag 45 kaarsjes uitblazen. En dan hebben we Jeroen Tjepkema. De Nederlandse nieuwsredacteur en nieuwslezer, die wordt vandaag 56. Voormalig tophockeyer uit Nederland, Stefan Veen, wordt ook 56. En Monique Sluiter, Nederlands model en televisiepresentatrice, die wordt 59 jaar. Wim van den Kamp, Nederlandse politicus, wordt 73. En de oudste van vandaag, en is ongelooflijk, Philip Freriks, de Nederlandse journalist, columnist en televisiepresentator, voorheen nog van de slimste mensen. Ik had niet verwacht dat hij vandaag 82 wordt.

0: even lekker terug in de tijd met The Kids. Where have I been wrong? De mooiste muziek, je weet het, op Eimond 360. Zeker in de ochtendmix. Iedere werkdag tussen 10 en 12 uur. Met deze fraaie opname van The Kids zijn we toegekomen aan de Nederlandse top 40. En daar weet jij weer alles van.
1: Ja. Maar dan gaan we wel naar die top 40 van 50 jaar geleden.
0: Oh, okay, ja,
1: dat... Dus gedateerd 24 juli 1976. En als ik al die platen zo bekijk, dan denk ik... Rob, wat word je toch oud? Ja, het is allemaal van die nummers. Ik denk, dat lijkt wel of het van een paar jaar geleden of zo. Maar goed, de top 3 is veranderd. Want van 2 naar 1 steeg Peter Frampton en Show Me The Way. Ja. En van 4 naar 2 steeg Jesse Green met Nice and Slow. En wekenlang op nummer 1 The Arms of Mary van Sutherland and Brothers and Quiver. Die zakte van 1 naar 3. Maar wij gaan altijd kijken wat zijn de nieuwe binnenkomers in die week. En dan beginnen we op maandag altijd met de hoogste binnenkomer. En dat is op nummer 16. En dat is niet mis. En een heel bekend nummer. Ik denk dat u hem zo meezingt. The Manhattans en Kiss and Say Goodbye.
2: De ochtendmix gaat terug in de tijd. Terug in de tijd. Wat stond er 50 jaar geleden in de top 40? Terug in de tijd.
3: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today

0: De hoogste nieuwe binnenkomer in de Nederlandse top 40. Dan in 1976. Morgen gaan we weer zo'n nieuwe binnenkomer draaien. Uit de Nederlandse top 40. En dan ook weer 50 jaar geleden.
1: Wat waren de grootste berichten in het verleden op deze dag?
2: Ja, en deze dag is het 27 juli. Dus één keer dat ik de datum noem. En daarna ga ik alleen maar jaartallen noemen. Ik zit eventjes verbaasd te kijken naar rechts. Want de lift is namelijk buiten werking. Dus ik denk dat Pim helemaal die trap op moest. En die staat op dit moment, wordt hij door Els aan de bademing.
0: Helemaal uit te puffen.
2: Nou, ga lekker zitten, Pim.
0: Neem even glas water.
2: Ja hoor.
0: En steek even een sigaar op.
2: Ja. Even kijken hoor. Vandaag, we hebben de ijsheiligen natuurlijk. Die hebben we al langer gehad. Maar vandaag staan ook 7 heiligen op de kalender. Ze worden namelijk de 7 slapers genoemd. Dat zijn lotsheiligen. Als het regent op de heilige 7 slaper, regent het 7 dagen later. Kan trouwens nog erger. Naar de 7 slapers richten zich 7 dagen en 7 weken. Dus 7 dagen en 7 weken regen. Nou, dat zit er niet in. Dus die heilige die...
0: Weet je nog wat je voorgelezen in de eerste uur? Weer bericht?
2: Ja,
0: hoe graad dat gaat worden?
2: 34 graden weer, dus...
0: Dat dus.
2: Ja, hopelijk doet de lift het dan. Hè, Pim? Ja. Goed, we gaan naar 1929. Het laatste gat in de dijk van toekomstig Wieringermeerpolder wordt gedicht. Een nieuwe stap op weg naar inpoldering en afsluiting van de Zuiderzee. Bij het droogmalen van de Wieringermeer zou in 1930 een begin worden gemaakt. 1953, de gewapende partijen in Korea sluiten een wapenstilstandsovereenkomst. En daarmee komt een eind aan een strijd die 3 jaar geduurd heeft. De strijd ging tussen het communistische Noorden, Noord-Korea, en het door de Amerikaanse gesteunde Zuiden van het land, Zuid-Korea. Dus dan weet u ook meteen een beetje hoe anno 2026 de verhoudingen liggen. Want die liggen nog steeds zo. Dan hebben we 1966. Zuid-Molukse jongeren stichten brand in de Indonesische ambassade in Den Haag. Ze doen dat uit protest tegen de executie van dokter Sumukil, de oud-president van de Molukse Republiek. 1975. De Ier Bob Finnegan zet een mooi record neer. Hij wordt namelijk 4 keer door een auto overreden. Ja, 4 verschillende wagens die rijden op, tegen en over Bob heen. Maar hij brengt het er wel levend vanaf. Het bizarre ongeval doet zich voor in Belfast. 1976. John Lennon wordt toegelaten als burger van de Verenigde Staten. Er was een lange juridische strijd aan vooraf gegaan tussen de ex-Beatle en de Amerikaanse regering. Voor wie het weten wil, het nummer van de immigratiekaart van Lennon was A17597321. Ik herhaal A17597321. Want je hebt altijd mensen die gek zijn van John Lennon en die willen dat noteren natuurlijk. 1985. Koos Postema, die presenteert voor het eerst Klasgenoten. Een programma bedacht door Jeff Rademakers. 1990, de laatste De Javo rolt van de band in de Citroën-fabriek in Portugal. De auto, met de bijnaam het lelijk eentje, wordt geproduceerd sinds 1949. Er zijn er 5,1 miljoen van gebouwd. 1990 ook, de Sovjet-Republiek Wit-Rusland, die roept de onafhankelijkheid uit. En 1996, in de Olympische stad Atlanta, is een bomaanslag gepleegd die aan zeker 2 mensen het leven heeft gekost. Van de meer dan 100 gewonden is een 30-tal in ziekenhuizen opgenomen. Het explosief, een zogeheten staafbom, ontplofte in het centraal gelegen Olympisch Park, waar op dat moment een drukbezocht popconcert aan de gang was. 1998, de ministersverdeling voor Paars 2 is rond. Er komt een 15e minister, namelijk D66er van Boksel, voor het grote stedenbeleid. Enkele zwaargewichten versterken het kabinet, oudgediende wisselen van post. 1998, Linda Roos en Jessica geven in Aalsmeer hun afscheidsconcert. En 2012, de Olympische Spelen in Londen, die worden officieel geopend. De eerste wedstrijden zijn er al gespeeld. Bij de allereerste voetbalwedstrijd ging het mis. Bij de wedstrijd van het Noord-Koreaanse tegen het Colombiaanse damesvoetbalteam werd de vlag van Zuid-Korea getoond. En beide Korea's, u hoorde het al eerder, zijn al decennia lang aartsrivalen. 2026. Het is Pim Geurts gelukt om de trap te beklimmen van het gebouw waar de lift het op dit moment niet doet. Hij wordt met een warm gevoel onthaald in de studio. Dan gaan we naar 1890. Dat is een heel stuk terug in de tijd. Schilder Vincent van Gogh. Die schiet zichzelf in de borst met een revolver. 2 dagen later zou hij aan zijn verwondingen overlijden. Starry, starry.

0: ochtendmix.
1: Eerst nog even geluisterd naar die grote zomerhit van dit moment. Zwoele zomernachten van Rutger. Ja, heb jij nog wat te melden, regio nieuws?
2: Ja. Nee, ik zit even te denken aan die zwoele zomernachten. Ik vind het, er komen weer plaknacht aan.
1: Ja, zeker weten.
2: Dus het is wel wat anders weer. Ja. Nou ja,
1: is het ook zwoel? Het is toch ook zwoel?
2: Ja, ligt eraan hoe je het ervaart, ik weet het niet. Van AZ tot Borussia Dortmund. Nou, dit zijn de zeven nieuwe spelers van Telstar. Want die hebben natuurlijk weer een fantastische leuke open dag gehad.
1: En
2: ze hebben ook hele goede plannen. Want ze willen echt gewoon een goede middenmotor, goede vaste plek houden in de eredivisie. En dat vind ik een mooi streven. Telstar die maakt zich op voor een nieuw eredivisie-seizoen en is volop bezig om de selectie te versterken. De club uit Velsen-Zuid haalde onlangs zeven nieuwe spelers binnen voor het eerste elftal. Na de succesvolle terugkeer op het hoogste niveau wil Telstar, ik zei het al, ook komend seizoen een stabiele eredivisie-club worden. En wij zetten de nieuwe gezichten even voor u op een rij. Als u denkt, dat wil ik allemaal graag lezen, dan kan dat op eimond360.nl. Daar worden ze allemaal aan u voorgesteld. Zoals bijvoorbeeld Abdelnour Soualia.
1: Wie?
2: Abdelnour Soualia. Of Marvin Peersman, die gaat ook bij Telstar aan de gang. Noach Schenkman, die gaat ook aan het werk. Emirhan Demirsan. Dan hebben we Rui Mendes, Fabiano Roest en Prins Aning. En zo kan ik al die namen wel op gaan noemen. Isaiah Ahmed. Nou, kortom, ze zijn aardig aan het versterken met allerlei mensen die uit van ADO vandaan komen, of van Borussia Dortmund, of van waar dan ook.
1: FC Utrecht.
2: FC Utrecht.
1: Heerenveen, toevallig weet ik dat allemaal.
2: Helemaal geweldig. Nou, we kunnen in elk geval weer genieten van Telstar het komend seizoen. En het leuke vind ik, je hoort ze ook hier in Beverwijk. Als er een thuiswedstrijd is, dan hoor je die mannen die trommelt.
1: Ja, klopt.
2: En je hoort ze juichen. En helemaal geweldig. Dus ik ben blij dat we weer in de buurt een eredivisieclub hebben.
0: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op eimond360.nl.

0: How Time Flies. Even een opname van Earth and Fire. En dat is ook weer zo'n opname die je bijna nooit meer hoort. Ja, ik zie op de klok dat wij afscheid gaan nemen.
1: Wat? Gaan wij afscheid nemen?
0: Ja, jongen. How Time Flies, hè?
1: Ja,
0: morgen, dit programma.
1: Morgen zit jij met Rina.
0: Ja.
1: En woensdag ben ik er met Rina. En donderdag zijn wij er weer. En wie komt er straks na 12 uur?
0: Ik heb geen idee.
1: Ja, ik wel.
0: Oh, tenminste, ik hoop dat hij nog een beetje lucht heeft. Want,
1: ja, nee, hij is weer aardig bijgekomen. Dus wat dat betreft gaat het goed. En het leuke is, want het is dan, zoals hij het zelf ook noemt, de fijne maandagochtend en de fijne maandagmiddag. Want 10:12 is nu afgelopen, ochtendmix. En dan krijgen we straks eindeloos Eimond. En dan kunnen we lekker blijven zitten na 2 uur. Want dan komt Els en dan komt het programma Ouder.
0: Dan wordt het pas gezellig.
1: En nou, dan,
0: Els erbij zit,
1: dan is het echt. Dan begint hij altijd met die tafel te spelen.
0: Want,
1: op en neer. Dan weet ik het allemaal gedoe. Maar het is in elk geval, als je een beetje met een smile op je gezicht in de tuin wil zitten, dan moet je lekker luisteren straks. Dus ik zeg het gewoon van 12 tot 3.
0: Ja,
1: vandaag
0: naar
1: Pim en Els.
0: Ja, zo is dat. Hey, dankjewel.
1: Nou, graag gedaan.
0: We gaan eruit met David Bowie en de Absolute Beginners. En ik heb ook nog de dames van Luf en de Trojan Horse. Tot morgen.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, zoals die in circuit Zandvoort en vastgoed. De belangen worden verkocht aan zijn zakenpartners. Over hoeveel de verkoop oplevert, is niets bekendgemaakt. Als prins Bernhard al zijn zakelijke belangen heeft verkocht, dan bezit hij geen particulier en commercieel vastgoed meer. Hij wil zich nu richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Ook blijft hij naar eigen zeggen actief in de autosport. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand, dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. FIFA-voorzitter Infantino haalt in een brief uit naar critici van het WK. Hij zegt dat ze valse verhalen hebben verspreid en haat hebben gezaaid. Infantino zegt dat het WK een groot succes was, dat eenheid, veiligheid en inclusiviteit vierde. FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op een aantal punten, waaronder Amerikaanse visumbeperkingen voor supporters en officials, en ook zorgen over teams uit conflictgebieden. Maar ook het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun, dat gebeurde na een belletje van Trump aan Infantino. Het weer, in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt dan op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
3: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: En dan zou je eigenlijk denken, wat blijft die tune? Maar dat, ik doe waarschijnlijk iets niet helemaal goed. Want hij doet die niet. Nou, dat doen we dan even op een andere manier. Even kijken hoor, of we dan zo kunnen starten. Ja. Daar is die. Ja, dat is een dingetje. Dat is een... Welkom luisteraars bij de gelukkig weer een live uitzending van Eindeloos Eimond op deze maandag. Met dank aan de... Met dank aan Ab. Ja, dankjewel jongen. Dat is hem. Met dank aan Ab en Rob voor het heerlijke programma De Ochtendmix. En die voorzien het toch altijd weer. Dat als ik dan binnenkom iets aardigs te zeggen. En deze keer was het de lift is stuk. Dus men dacht gelijk alle toeters en bellen erbij halen. Waar is de beademing? Nou, zo erg was het ook weer net niet. Maar het scheelde weinig. Op deze prachtige maandag, dit is dan misschien niet zo zonnig als dat we allemaal hopen en verwachten, maar de temperatuur is prima. En het is geen weer, nogmaals, om het trappen te gaan lopen. Ook niet als je s'avonds laat bent erop aan het roken, als je denkt, ik moet en ik zal. De heren gaan weg. Jongens, dankjewel. Tot in ieder geval tot donderdag. En luisteraars, we gaan weer beginnen. En ik heb het wel gemist hoor, afgelopen week. Maar er waren de omstandigheden. En we zijn weer en het jongens hebben fantastisch werk geleverd. Ik heb lekkere muziek uitgezocht. Een beetje wat past bij de sfeer van vandaag. We hebben het nieuws gehoord van Rob. Het weer gehoord van Rob. Ik heb van Angela ook weer wat nieuwste tips erbinnen gekregen. Dus kortom, het programma kan beginnen. Voor mij nog één eventjes winnen met de schuifjes. Maar dat komt allemaal goed. Ik ben blij dat jullie er zijn. Ik ben zelfs blij dat ik er ben. Ja. En we gaan lekker door met een beginnen eigenlijk met de show. We hebben net naar Eentje geluisterd. Het nummer van schoolfeesten. Het nummer destijds van zolderfeesten. En het nummer om de eerste keer met je vriendinnetje te gaan dansen. En je kon er maar geen genoegen van krijgen. Laten we dat eventjes vooropstellen. We gaan door naar Boudewijn de Groot. Met het meisje en het blauwe meer.
1: En nu zit deze dan.

zoals gezegd, Boudewijn de Groot met het prachtige nummer Het Meisje in het Blauwe Meer. Ja, en even denken, luisteraars, wat ik nog... het is toch eventjes gezellig zo. Want waar is nou mijn muisje geblieben? Ja, oh, hier is hij gebleven. Hartelijk welkom, want zo hoort het ook weer te zeggen met een beetje rustige muziek. Ik wilde nog wat zeggen. Het recreatiegebied Zorgvrij in Sparenwoude staat deze week centraal in een nieuwe aflevering van IJmond Leeft. Op het terrein is er volop leven. Gezinnen bezoeken de kinderboerderij, kinderen vermaken zich in de speeltuin en bezoekers genieten van de rust en natuur. Het team van IJmond Leeft was op locatie om de sfeer vast te leggen. Deze aflevering is dit weekend te zien op het tv-kanaal van IJmond 360. Volgens de vrijwilliger Mariska is er altijd wel wat te doen op en rondom de boerderij. We hebben een hele leuke bloem- en pluktuin. En daar kunnen mensen hun onbekende en biologische groenten halen. Dat laat Mariska weten. En natuurlijk zijn het de diertjes. Het is zeer zeker de moeite waard om daar eens heen te gaan. En met een combinatie van natuur, recreatie en educatie blijft Zorgvrij een populaire bestemming voor inwoners uit de IJmond en daarbuiten. Wil je meer zien? Dan zou ik je aanraden. Ga even kijken naar de website van IJmond 360. En daar staat een heel mooi artikel met foto's van IJmond Leeft op Zorgvrij. En je kan ook nog doorschakelen naar YouTube. Goed, en zo hebben we nog steeds af en toe wat nieuws flitsjes die we gaan doen. En we gaan straks luisteren naar, als alles een beetje mee zit, naar een hele mooie opname van een rollercoaster. En ik wist niet dat die zo mooi was. En dat komt waarschijnlijk ook omdat Bente daarop meezingt. Ik had hem nog niet eerder gehoord, maar ik heb hem expres wel geselecteerd, omdat ik hem eigenlijk fantastisch vind. Het is een overbekend nummer, maar hier komt-ie.

0: go on this roller. Dat ik zelf verder kan gaan zingen. Luisteraars. Het is grappig dat het toch zo werkt. Dat, ja, dan moeten we gelijk weer inspringen naar een ander nummer. Dat is niet zo'n probleem, want dat is zo gebeurd. Maar het is dan toch wel eventjes zoeken bij de. Afgelopen weekend hadden we kunnen genieten van ook het einde van de tour, laat ik het zomaar zeggen. Mathieu, die hebben het wel fantastisch gedaan in die sprint. Ik weet niet of jullie het allemaal gezien hebben, maar die Prokatchev die ging het toch vanaf hem gelost. En op het laatst was het nou op een wielbreedte dat Mathieu me gewoon won. En dat is natuurlijk een hele prestatie na zoveel kilometers fietsen en het op deze speciale manier. Niet een speciale manier, maar op deze speciale editie. Want hij was ingekort vanwege de bosbranden. Dus 680 kilometer vanaf Bordeaux. Zeg maar, zijn ze met de trein naar Parijs gegaan. Goed, u hebt het allemaal gezien. En daar was een apotheose. Dan word je helemaal. Daar is het puntje van mijn stoel. Dat werd ook geadviseerd. Ga op het puntje van je stoel zitten. Nou, maar wat even zitten, dat deden we ook. En we waren allemaal blij alsof we de Europa Cup gewonnen hadden. Maar ja, dat was het niet. Het was dus even iets anders. Nou, oké. We gaan naar On the Border van Al Stewart.
1: Je favoriete herinneringen en je favoriete hits. Dag en nacht. Seaport FM.

0: Leuk is dat, hè? En zo zijn we er weer, luisteraars. En alles is weer helemaal onder controle. Althans, dat denk ik dan zo, hè? En zo gaat dat. Maar eens eventjes kijken wat er allemaal nu gaande is. Want dit is ook niet... we zijn er weer. Het ging net even mis met Danny Vera en nu weer... Oh, ik moet een dimmuisje hebben. Dat gaat allemaal zo snel. Even kijken hoor, hier is die. Nee, die is er niet. Even door, die zit tot de pielen. Oh, deze moet ik hier weer. Sorry. Nee. Nu komt hij dus wel. Danny Vera met de Bente. En dat is een vreselijk mooie opname. En nu blijf ik beloof het u, ik kom nu aan geen enkel knopje... dat dan helemaal af kunnen luisteren, want hij is gewoon te mooi.
1: Here we go.

Dit was Aretha Franklin met A Deeper Love. Ja, wel wat steviger nummer. Vergeleken met hetgene wat we hiervoor draaiden, namelijk Danny Vera en de band met de rollercoaster. En dan dit erachteraan. Het is wel grappig, even zo goed. En het is ook een beetje net zoals het weer. Een beetje onvoorstelbaar wat er gaat gebeuren. Nu waait het behoorlijk. Hier kunnen zien vanuit onze monitor die geïnstalleerd is op de zendmast, op de zendpaal. En om me heen, de lucht is wat aan het betrekken. Maar het zijn wel echt de Hollandse luchten op dit ogenblik. En het is 12:30, luisteraars. Dus dat betekent ook dat we een beetje tijd gaan maken voor het nieuws. En het nieuws, dat zal niet veel afwijken met het nieuws wat jullie hebben gehoord bij de collega's van de gezellige ochtendmix. Maar toch, je weet het maar nooit. De toekomst van de korte baandraverij in IJmuiden staat onder druk. Het bestuur kreeg na afloop van de editie van donderdag 16 juli... een rapport met zorgen van de Nederlandse draf- en rensport. Volgens bestuurslid Merel Eelsing waren er bezoekers die zich misdroegen. En volgens Eelsing heeft de organisatie meerdere keren te maken gehad met gedrag dat volgens haar niet past bij een evenement waarbij paarden centraal staan. We hebben gezien dat er piqueurs werden bedreigd en veel te harde muziek werd gedraaid, waardoor de paarden snel gestrest raken. In de eerste instantie dacht de organisatie bovendien dat er blikjes werden gegooid naar de paarden, maar dat werd later als een misverstand gezien. De organisatie deelde donderdagmiddag 23 juli een rectificatie op Facebook. Er heeft niemand met opzet blikjes naar de paarden gegooid. Tijdens de korte baan is er door de verschillende partijen ingegrepen. Continu moest de korte baanspeaker mensen verzoeken te stoppen met de te harde muziek. En ook het bestuur en het hackenteam zijn regelmatig langs geweest om op de plekken waar het geluid te hard stond de mensen te herinneren aan de afspraken. De gebeurtenissen hebben niet alleen invloed op de organisatie en de sfeer rondom de korte baandraverij, maar ook op de dieren zelf. De paarden lijden eronder, stelt Eelsing. Als een paard zo op hol staat, hebben we een heel groot probleem. Dan is de veiligheid niet langer te waarborgen. In het verleden zijn er wel vaker problemen geweest met de bezoekers, en daarom werden bewoners van de Kennemerlaan voorafgaand schriftelijk gevraagd om rekening te houden met het evenement. Volgens Eelsing hebben enkele bewoners zich daar niet aan gehouden. Enkele van hen meenden dat hun eigen vermaak belangrijker was dan het van duizenden anderen. En de organisatie is dusdanig geschrokken dat de voortzetting van de korte baandraverij in IJmuiden onzeker wordt. De emotie zit nu nog hoog, maar we overwegen serieus de korte baan te verplaatsen naar een andere locatie. Of zelfs af te gelasten, schreef de organisatie op Facebook. Verplaatsen naar een andere locatie is volgens Eelsing echter geen simpele oplossing. Verplaatsen is lastig en dan blijven dezelfde mensen in de buurt, zegt zij. Daarom noemt Eelsing de kans groot dat ze volgend jaar geen korte baan in IJmuiden organiseren. En de IJmuidenaren zijn dus boos op de onrustzaaiers. Karen vreest dat het gedrag van een kleine groep is ervoor zorgt dat een traditie verdwijnt. En zo jammer, zometeen wordt ook dit weer gestopt. Paarden moeten niet afgeleid worden. En hoe maal je het in je hoofd, schrijft zij. En daarnaast klinkt er kritiek op de sfeer rondom het evenement. Er wordt volgens een ander de nadruk gelegd op steeds minder paarden. Het gaat helemaal niet om de paarden. Het gaat meer een zuipfeest worden, reageert zij. Maar ja. Andere inwoners sluiten zich daarbij aan en ook bij de kritiek vinden het gedrag van sommige bezoekers niet te past bij de korte baandraverij. Het bestuur gaat komende periode verder in gesprek over de toekomst van de korte baandraverij en of het evenement in de huidige vorm doorgaat. Dat wordt later bekendgemaakt. Nou, dat was een heel lang bericht, maar ik denk toch ook belangrijk, want de Zandpoort zit ook aan te komen. Dus ja, je weet het maar nooit. Het volgende bericht. De brandweer is zaterdagavond uitgerukt. Oh. Voor een bergbrand langs de Sint-Aagtendijk in Beverwijk. Dankzij een snelle inzet kon worden voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Het bleek in eerste instantie lastig om de exacte locatie van de brand te bepalen. Om de vuurhaard snel te lokaliseren maakte de brandweer gebruik van een drone. Van een toevallig aanwezige fotograaf. Met behulp van de luchtbeelden kon de brandweer worden gevonden, kon de brandhaard worden gevonden. Waarna de brandweerlieden het vuur wisten te blussen. Het Openbaar Ministerie heeft in 2025 voor een recordbedrag beslag gelegd op crimineel vermogen. In totaal is er voor 433 miljoen euro aan beslag gelegd op geld en goederen. Het is het vierde jaar op rij dat de cijfers zo zijn gestegen. Tegelijkertijd ziet het OM dat de verwevenheid tussen de onder- en bovenwereld toeneemt en dat er nieuwe instrumenten nodig zijn om effectief te kunnen blijven in het afpakken van crimineel geld. Tot zover het regionieuws. En dat werd verzorgd weer door mijn collegaatje Angela. Rest mij nog het weer.
Het is wisselend bewolkt en er trekken nog enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend is het in het noordwesten overwegend droog met brede opklaringen. En bij een matige wind uit het westen tot noordwesten wordt het 20 graden aan de kust. Dinsdag wordt een warme zomerdag met veel zonneschijn. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 27 graden in de kustprovincies. Wie van het zonnige weer gaat genieten, doet het verstandig aan zich in te smeren. Tussen 12 en 3 wordt zonkracht 6 bereikt en kun je in 15 tot 35 minuten lelijk verbranden. En woensdag wordt een droge en zonnige zomerdag met hoge temperaturen. Op grote schaal wordt het tropisch heet met 30 tot 34 graden. De wind is veelal zwak en waait uit zuidelijke richtingen. Op de stranden in het westen kan het in de loop van de dag een verkoelende zeebries opsteken. En dat is lekker. Donderdag wordt er ook nog een hete zomerdag met maximaal 29 graden in de kustgebieden. Nou ja, de dagen daarna moeten we maar bekijken. Maar de verwachting is dat de wind van zee wat stoffen gaat waaien. En dat brengt met zich mee wat aardige temperatuurverschillen. Aan de kust ligt de middagtemperatuur waarschijnlijk rond de 24 graden. Het weerbeeld bestaat uit een mix van wolken en zon. In het weekend en begin volgende week is er landinwaarts een kleine buienkans. Maar die betekent zeker geen einde aan de aanhoudende droogte. Nou, aan mijn keeltoren is het wel degelijk een aanhoudende droogte. Dus we gaan snel... We hebben natuurlijk het eerste uur ook altijd nog de drieluik. En die heb ik ook klaarstaan. Deze keer is het drieluik van Rod Stewart. En ik weet dat daar heel veel luisteraars een plezier mee doen. Waaronder Peter van Diepen. Of misschien wel Peter de Groot, wie zal het zeggen. Met drie mooie nummers van Rod Stewart. En we beginnen met Stay With Me. En dat is van het centrum album One Night Only. Veel plezier.

Drie nummers van Rod Stewart. Ja, en de mooiste is toch eigenlijk wel het nummer met Amy Bell. Met die fantastische sax-solo. En ja, ik heb het ook gedaan voor een grote vriend van me. Peter de Groot. En die heeft het toen een tijdje geleden gevraagd. Hij zegt, het is zo jammer dat je hem alleen maar met de video kan zien. Ik zeg, Peter, het gaan we regelen. En het is ook geregeld. En als je nu gaat kijken, dan is die overal ook zo te beluisteren. En het is waanzinnig. En in die hele, dat hele album, One Night Only, is idioot goed. Ja, we gingen eruit met het stevig nummer Stay With Me. En die nummers, die doen we om te bedenken, als we het jaar terug gaan, dat de prachtige Ceylon, geloof ik dat die LP heette. Dat was in een periode waar zo'n beetje een ommekeer in de muziek kwam. En ook in de Protest, waar ik toen heel veel uitging met biertjes drinken. Hè? Daar was dit ook een ontzettende hit. En daar is er wat op gedanst. En dat was een fantastische tijd allemaal. En ik had nog even ontdekt bij de collega's van de ochtendmix, bij Ab en Rob. Die vertelde over, of tenminste, Ab, Rob had zondag een leuk lachenbekje was je aan het doen. En toen noemde hij ook de winnaar van de prijsvraag. En nu weet ik dat zijn broer stapelgek is op ABBA. En dan heb ik het over degene die prijs gewonnen had. Dat was Gerard de Winter, een broer van Kees de Winter. En Kees is eigenlijk een grote fan van ABBA. Maar heel stiekem vindt die Pussycat ook hartstikke leuk. Maar dat gaan we niet doen, dat gaan we niet draaien. We gaan ABBA draaien. Maar dat vond ik toch wel even leuk om te vermelden. Dus Gerard, hartstikke leuk dat je dan luistert. En dat je ook nog een keer een prijs gewonnen hebt. Wie had het ooit gedacht? Chiquita van ABBA.

0: En zo zijn we met Abba Chiquita gekomen aan het einde van het eerste uur Eindeloos Eimond. En dan gaan we ons opmaken voor de reclames en dan het journaal. En dan is het op weg naar 2 uur. Dan gaan we van 1 tot 2 gaan we vrolijk verder. Alvast tot straks en ga je eten. Eet smakelijk.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl. Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar uit verschillende plekken in het land. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en in een kast. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. In Spanje is het vuur op veel plekken onder controle. De autoriteiten waren bang dat 2 grote branden bij elkaar zouden komen. Maar de brandweer heeft dat weten te voorkomen. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De voorzitter van voetbalbond FIFA, Infantino, beschuldigt critici van het WK van haatzaaien. Hij zegt dat er valse geruchten zijn verspreid. FIFA kreeg onder meer kritiek op Amerikaanse visumbeperkingen en het terugdraaien van de schorsing van speler Balogun na een telefoontje van Trump aan Infantino. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

luisteraars, welkom terug. Ja, ik was even afgeleid, want buiten richting de A9... nou, tenminste op de A9 vanuit Alkmaar richting Velsertunnel... kan ik zien dat richting Velsertunnel helemaal vast staat. En het ging al een paar keer met sirenes en toen kwam er weer een klein beetje vaart in. Nu staat alles weer stil, dus ik denk als je vanaf Beverwijk... richting Haarlem, IJmuiden, Velsen of in ieder geval door een van de tunnels moet gaan... Bereid je voor op een vrij lange reistijd. Want als ik het zo zie, gaat het wel een tijdje duren. Welkom terug bij het programma Eindeloos IJmond op deze maandag. En we leuke programma's, tenminste nummers klaarstaan om straks te gaan draaien. En ja, dit soort nieuwtjes ook. Als het kan, dan geef ik even een flits tussendoor. Hoe de weggesteldheid ervoor staat. Tears in the Morning van de Beach Boys net gedraaid om te gaan beginnen. En ik heb ook klaarstaan een Plastic Bertrand. En een Plastic Bertrand, omdat in Frankrijk is nu een beetje hot. In verband met de Tour de France en ook natuurlijk vanwege de alle branden. En het is nog steeds een van de meest populaire vakantielanden. En ik ben er zelf ook geweest, zoals jullie misschien gehoord hebben... richting het Dordogne, nou zeg ik het nog eigenlijk, direct aan het Dordogne. Een prachtige omgeving. En zo'n een kilometer of nou, dus er zijn 200 vandaan, lag dus Bordeaux. En of nog steeds, ligt nog steeds Bordeaux. Maar die branden die zijn dus op 15 kilometer genaderd tot aan Bordeaux. En dat is toch wel een beetje serieus met het. En het lijkt ons de hele wereld een beetje in de brand gaat staan. Maar goed, laten we het niet altijd dramatisch gaan doen. We gaan er lekker door. Dus nou met Patrick Bertrand. Nou goed. Ja, Plastic Bertrand. Met zijn toenmalige, onze hit, Saint Plein pour moi. Thank you.

Plastic Bertrand met Saint Plein Pour Moi. En het, ja, hoe is het toch in godsnaam mogelijk dat je met nummer 2 akkoorden en eigenlijk een constante beat toch een enorme wereldhit kunt maken. Het is hem gelukt. Hij heeft weken naar bovenaan gestaan en nog steeds, ik moet beginnen, als je hem draait en je zet hem lekker knijterhard, dan is dat een zalig nummer. Zo weet je, pop ook dat nummer, My Life. Dat is ook zo, zo simpel, maar bom, is wel binnenkomen. Dat in tegenstelling tot Captain Anthony. Ja, ik ga meteen rustiger praten, luisteraars. Dat was een duo wat zoeter als zoet bestond haast niet. En het was heel populair bij de dames. En nou, misschien ook al bij enkele heren. En zelf kon ik erin, verschrikkelijk. En er zelfs een clipje erbij, dat was het glazuur, de sprong van je tand af als je ernaar keek. En toch, bij sommige gelegenheden, dacht je, nou ja, het komt nu eigenlijk wel goed uit. En dan ga ik heel veel jaren terug. En dat zullen de sommige van jullie ook hebben. Er was onder andere bij diverse voetbalverenigingen af en toe een beetje een disco. En er was er wel muziek in. Dan kwamen de dames, de vriendinnen kwamen ook mee. Of naar de wedstrijd. En als ze dan dit soort nummers gaan draaien. Het was al wat later en toen was het al wat meer. Wat meer bieren in het afgetrainde lichamen. Dan was dit echt niet verkeerd. En daarna gaan we dan meteen door naar Anne Murray. Ook zo'n prachtige dame met net zo'n nummer, You Needed Me. En dat we achter elkaar door, dan weet je het wel.

Dit waren drie nummers op een rij, luisteraars. En we zijn geëindigd met Lion Eyes van de Eagles. En kijk eens, er komen die de vogeltjes weer aan. Dat is altijd gezellig om te horen. Even zag je het raampje dicht, want die mail die zit ook niet voor de katse Kees naar binnen te kijken. Over de katse Kees gesproken. Het is. We de gaten dat Els is binnengekomen. En die denkt dat het hier iets van 45 graden is. En we krijgen zo meteen drie gasten. En nou, ik draai dus nu mijn Lion Eyes, maar dit wordt een heel lastig uurtje straks. Want Els is heel zomers gekleed. En dat betekent niet dat je allemaal last moet komen, in tegendeel. Maar dan weet je wel, als ik een verspreking maak, dat het er komt dat ik afgeleid ben. We gaan snel door naar Els. We gaan snel door naar Tears. Ik ben helemaal in de war van jou. Tears dry on their own van Amy Winehouse.

veel te vroeg overleden. Amy Winehouse met Tears. Ja, ga zo maar door. Even kijken. Ja. Het is prins Bernhard van Oranje doet afstand van al zijn zakelijke belangen. En waaronder de, in het circuit Zandvoort en in het vastgoed. Hij wil zich richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. En dat meldt zijn woordvoerder. Zijn zakenpartners Menno de Jong en Koen Groeneveld noemen de zakelijke belangen van hem. Nemen de zakelijke belangen van hem over. Ook Bernhards belangen in het Mediapark in Hilversum en het IT-bedrijf Levi 9 gaan over naar zijn zakenpartners. En hierdoor heeft hij geen investeringen in particulier en commercieel vastgoed meer. Financiële details rond het overdracht zijn niet gemeld. Nou, dan weten we dat. Dus dat ja. Goed, waarom ik het voorlees. Ik denk, ja, alles wat bekend is over de koninklijke familie en hun neveninkomsten. En dat soort zaken. Geld. Het maakt allemaal niet uit. Maar goed, we gaan door naar de Japanese boy van Aneka.

En dit was Annika met Japanese Boy. Ook zo'n hele bijzondere hit was dat toen de tijd. We gaan ons klaarmaken straks voor het stukje van Stalig en een stukje cabaret. En dan komt ook nog een stukje Bing van Solo. Els, die is even met de gast in de weer. En dan gaan wij hier naar de Son of Jamaica. Even lekker het relaxen, de Japanse... van je Japanse... het vakantiegevoel naar boven halen. When I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain. Stare at my iron man and Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies.

0: Heerlijk, die zeegeluiden. Dat was de Goombay Dance Band met Son of Jamaica. En mocht je die kant op gaan, dan kan ik alleen maar hopen dat je dat hartstikke leuk gaat krijgen. Veel mooi weer en niet te veel ongelukken, laat ik het zo zeggen. Want ja, je hoort weer te veel mensen die het water in springen en niet meer boven water komen. Een vader die zijn zoon probeert te redden en een jongetje is dan gered en die man die overlijdt. In het zwembad in Italië, het coma om je te redden. Wees alsjeblieft voorzichtig. En ook hier aan het strand, die muien, we kunnen wel stoelgelopen doen van we weten hoe het werkt. En dat zal ook wel zo zijn. Maar ik heb het nou zelf ook een paar keer ondervonden. Het is echt een keiharde stroming als je erin staat. Je moet dan, die golven, die trekken je gewoon mee. Je voelt het gewoon aan je kuiten. En dan denk je van, jongens, maar dan ga je over zo'n zandbankje heen. En dan denk je, nou, dat is wel lekker. Dat is nog gevaarlijker. Dus kijk uit. En zoals gezegd, het weerbericht voor morgen en overmorgen. Smeren en erbij blijven. Goed, het wordt tijd voor Tante Carla. Tante Carla die heeft een heel mooi Franstalig nummer uitgezocht. En daarna komt Roland Goedemond met zijn Sissy Boy. Dus dat wordt weer lachen, gieren, brullen. Veel plezier in ieder geval met dit stukje entertainment en culture.
1: Ach, wat leuk. Tante Carla.
2: Tante Carla.
1: Ja.
2: Tante Carla. Tante Carla.
1: En,
2: eigen Tante Carla. Zo opgewonden ervan. Tante Carla. Tante Carla.
1: Ja. Nou, rustig maar.
3: It's time for the love zone.

is belangrijk, weet je, dat gevoel dat je dingen niet nodig hebt. Dat is belangrijk. Daar moet je ook in investeren, het gevoel dat je dingen niet nodig hebt. Weet je wat ik wel eens doe? Ik ga eens naar de winkel, dan koop ik een bloknootje en een potloodje. Dan loop ik een restaurant binnen, neem bij 6 willekeurige tafels de bestelling op. Loop meteen weer naar buiten, flikker ik de hele tering sowieso in de straat. Ik heb het niet nodig. Oh. Moet je doen. Dan lucht op, jongen. Woe. En kijk, ik zeg niet dat je nooit dingen moet kopen of zo. Dat hoor je mij niet zeggen, hè? Heb ik ook, soms moet je jezelf verwennen. Koop je gewoon iets leuks. En ik had laatst ook voor mezelf gekocht. Dat vond ik dan fijn. Had ik van die mooie, dure, zwart leren Italiaanse laarsjes gekocht. Vond ik mooi met zo'n ritje zo aan de zijkant. Vond ik mooi. Ja, van die mooie, duur. Nou, waren niet eens zo heel duur. Maar wel echt Italiaans. Ja, echt Italiaans. Tenminste, hoe spreek je dat uit? Scapino, dat is Italiaans. Nou, doet er niet toe. Het punt is. Nee, stel nou, kijk, het punt is. Het punt is, je moet niet, weet je, jezelf verliezen in het materialisme. Je kunt niet dingen blijven kopen, soms koop je te veel. Sla nergens op. Dit is een voorbeeld. Een tijdje geleden liep ik met mijn vriendin door de stad. En we wilden naar huis, want we hadden niks gevonden wat we wilden hebben. Iedereen in de stad was irritant, dus we wilden naar huis fietsen. We wilden naar huis fietsen, maar het begon te regenen. Oh, het begon te regenen en we wilden niet meer leven.

we verkopen ze stuiterballen en robots. En een agenda met erop konijnen geborduurd. En een gum in de vorm van een broccoli. En een broodtooster met weer diezelfde konijnen. En een kookwekker in de vorm van Che Guevara. En een beeld van Che Guevara in de vorm van een kookwekker. En een Hello Kitty schort. En een springkussen voor jonge lesbiennes. Weet ik veel. Troep van alles. En het wordt steeds drukker in de Sissy Boy. Allemaal mensen, want buiten regent het dat het giet. Dus het komt steeds drukker te staan in de week. Allemaal mensen met diezelfde houding. We willen niet meer leven. Super druk. En ik trek mijn vriendin door die winkel. Shock zo. Ik trek haar achter me. Tenminste, ik geloof dat mijn vriendin was. Een of andere wijf. Ja, ik had ook geen zin meer om te kijken op een gegeven moment. Ik voel ja. Een vrij zwaar wijf was het wel, vond ik ja. Zwaar. Nou, doet het niet. In ieder geval, voor de mensen die ooit bij de Sissy Boy zijn geweest, dat is hier in het centrum ook zo, bij de Sissy Boy stikt van de geurkaarsen. Ze hebben heel veel geurkaarsen, hè? Dat is niet normaal. En deze, als je in deze bui bent, is dat al best wel enerverend. Weet je, dat is een hele stellage met geurkaarsen. Ik kom hier van... Oh, dit ruikt al minder saai dan de rest van mijn leven. Kijk wat dit allemaal is. Geurkaars, ah, oh, jasmijn, rozemarijn en de lavendel en de patchouli. Leuk, stop ik allemaal in mijn mandje. 4 geurkaarsen wil ik hebben. Ik denk, nou, hartstikke leuk. Hè? Ik heb wel zin om naar huis te gaan. Ik ga naar huis, hè? Zet een kopje thee, steek zo'n ding in de fik. Ik heb wel zin om te leven. Maar toen ging het mis, jongen. 4 geurkaarsen in mijn mandje. Wat had ik alles bij? Ik was klaar om af te rekenen. Toen ging het mis. Wat had ik alles bij elkaar? Ik had een hemd op de kledingafdeling. 4 geurkaarsen. En nog een of andere Hello Kitty dolk. En op een gegeven moment, ik sta in de rij, achter de toonbank. Ik sta vooraan, kort jakje, staat vooraan. Achter mij, hele lange rij mensen, allemaal, we willen niet meer leven. Achter de toonbank, 2 dames. Eentje voor de kassa, eentje voor de cadeautjes. Zitten er cadeautjes bij, meneer? Ik zeg, nou, deze 2 geurkaarsen, vlam! Neem ze meteen mee. Oh, linten, glitter. Ik kom klaar. Maar toen gebeurde het. De wijf van de kassa, die had 0 emotie. Een stuk karton met lippen. En die telt al mijn dingetjes op. Die kijkt me aan. Die zegt, meneer, dat is dan €329,95. Wat? 3? Zo, ik maakte een geluid. Ik zei het woord oké, maar oké begint met O. Toch? Laten we het daarover eens zijn. Oké, begint met O. En O maakte ik iets langer tot O. En in de O zat eigenlijk alle pijn uit mijn jeugd. En bij de K van oké, bij de K herpakte ik mezelf en dacht ik, ik ben een man met een banksaldo, non de Jew. Dit is wat er gebeurt. De mensen kijken me aan en zeggen, meneer, dat is dan €329,95. Ik zeg, oké. Okay. En ik dacht, in dat moment, ik zit helemaal vast. Nee, ik kan geen kant op, want achter mij zijn een hele lange rij mensen. Weet je, allemaal van die consumptiezombies. 2 kaarsen zijn al cadeautjes. Je kan niet zeggen van, oh, maak maar weer open. Want ik ga mijn ego weggooien. Dat kun je niet doen. Dus ik zat helemaal vast. Ik heb gewoon afgerekend. Eindhoven, ik heb gewoon jankend stampinnen. Drukte maar op ja. Ja. Ik loop naar buiten met al mijn spulletjes. Ik kijk op de bonnetje. Die scheidkaarsen waren €44 per stuk. €44 per stuk! Ik kom thuis. Ik steek zo'n ding in de fik. Ik rook niks!

0: We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you.
1: Ja, luisteraars, ik moet het toch een beetje afkappen van de Kiss en Say Goodbye van de Manhattans. Die houdt u dan het goed voor me? Want ik moet ook.

nog een belofte inlossen, namelijk voor onze Indonesische luisteraars. Daar ben ik gewoon een solo, die we wel een tijd moeten missen. En ik heb beloofd om hem vandaag weer te gaan draaien. Dus ja, het duurt 7 minuutjes, dus ik moet wel afhaken. En jullie vast bedanken voor het luisteren. En straks gaan we dus door met het programma Ouder, samen met Els. Die is druk bezig met de voorbereidingen. Maar wij gaan luisteren naar Benkewan solo. En daarna nog een heel mooi stuk wat erbij gezongen wordt. Dus hier, even kijken. Ja, die kan. En dan.

0: En dat was voor onze Indonesische vrienden een stukje thuiskomen in hun eigen taal, in het Maleis. En het een prachtige nummer over de rivier, de Bengawan Solo. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. We gaan ons klaarmaken voor straks thuis. De gasten die zijn helaas verhinderd. Dus Els en ik gaan er gezellig een ander soort... gewoon een hele gezellige uitzending van maken. Heel graag tot straks.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn vrouwen. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. En 2 van hen hebben ernstige verwondingen. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan het brandweerteams daar. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en ook in een kast. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
5: Lubbers wonen en slapen.
4: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
6: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
7: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
8: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
9: Ouder, een programma met Els en Pim. Over alle facetten van, over en rond ouder worden. Met Els en Pim.

0: En dit was de T-set met She Likes Reads. Luisteraars, welkom bij het programma Ouder.
1: Hallo.
0: Els is zich aan het, ja, aan het voorbereiden.
1: Ik ben er. Nou, helemaal niet meer. Ik ben er.
0: Dat is duidelijk.
1: Nou, ja. Ik met volle zeilen, Pim. Valt er wel mee.
0: Jullie zijn er.
1: Ja. Wie? Nog meer? Jullie. Oh, wij. Kan je toch lekker leuteren, hè?
0: Ja, Els,
1: nou, ik vind het weer hartstikke gezellig.
0: Ja,
1: hoor,
0: nou ja, het is al een week geleden. Wat is er in die week al met je gebeurd?
1: Niks, wat dan? Zie ik er anders uit?
0: Je ziet er heel anders uit.
1: Oh?
0: Ja, heel zomers.
1: Ja. Nou ja, dat wel. Ik heb het wel gauw eten.
0: Ja, dat is...
1: Maar dat zal mijn leeftijd zijn, Pip.
0: Ja, nou ja, dat maakt niet uit. Het is,
1: gezellig, toch?
0: Ja, de temperatuur is prima. Ja, ja, luister,
1: jij zit hier ook met een korte broek onder dat bureau.
0: Dat denk
1: je. Zie ik heus wel. Vertel. Let's just kiss. Oh, wat ben je toch een rat. Nou, ja, ga praten. Ja, alle mensen zitten te luisteren en ze horen niks.
0: Ja, dat is waar, dat is waar. Het is, nee, het is een week geleden. En we hadden eigenlijk vandaag hadden we drie gasten. Dat is,
1: ja, dat is even misgegaan.
0: Ja, dat is,
1: communicatie.
0: Ja, dat komt ook omdat we natuurlijk een beetje zaten te harken met het hele gebeuren.
1: Dat het nog even niet ging.
0: Ja, dus dat is, ik kan me voorstellen dat het eventjes in het
1: een storing.
0: Verkeerde kant van het baantje terechtgekomen is. Maar goed, dat is niet zo erg. Want we hebben nou genoeg te vertellen om het uur nog gezellig te maken, Els.
1: Ja, het is wel jammer, want we hadden drie mensen uitgenodigd van Uitje Zorg Eimond. En die hebben best wel veel te vertellen. Dat Uitje Zorg Eimond, dat is ontstaan vanuit het bestuur van de Reigershoeve. Dus die hebben van alles te vertellen over ook activiteiten, maar ook hoe het daar werkt en
0: ja,
1: zo.
0: Ja.
1: Er wordt bijvoorbeeld door meneer Vijfschaf, die zou ook komen, maar dat houden jullie van ons te goed, hoor, want ik nodig hem nog een keer uit. Die is van plan om een boosterclubje op te richten. En dan niet drie uur boosteren, maar gewoon even lekker een rondje en ergens een praatje maken en een bakkie doen en dan weer terug. Maar daar horen jullie binnenkort meer over. En Audrey Tuin, die is de activiteitencoördinator van Uitje Zorg Eimond. Die heeft ook wel het een en ander te vertellen. En meneer Berghuis, die zit in het bestuur.
0: Ja.
1: En nou, die houden jullie te goed.
0: Ja, dat is hartstikke goed. Maar goed, de datum die is nog niet helemaal bekend.
1: Nee hoor, nee, ik ga nu een nieuwe afspraak maken met ze.
0: Dat gaat helemaal goed komen.
1: Ja.
0: Wat ik nog wilde vragen, ben jij nog het weekend op het strand geweest toevallig, Els?
1: Nee, ik ben niet op het strand geweest. Ik had een beetje druk thuis.
0: Oké.
1: Ja.
0: En die week daarvoor ook niet?
1: Nee.
0: Nou, want ik was vorige week waren we wel op het strand. En toen, je hoort natuurlijk genoeg over die muien en dergelijke. Maar toen was het, toen stonden we op een plekje. En daar voelde je gewoon dat je werd eigenlijk gewoon meegetrokken.
1: Ja, dat trekt aan je benen.
0: Dat was niet te geloven. En dat, ja, gelukkig nog een zandbank voor stond. Maar ik denk als je dus een beetje, als je een lichtvoetig typetje bent, of je ligt op je luchtbedje, ben je gewoon een bokkie, hè?
1: Ja.
0: Ben je bokkie?
1: Ja, en het schijnt, nou, het schijnt niet. Het is zo dat je je helemaal over moet geven aan die stroming en dat je je mee moet laten voeren, net zolang totdat je aan die buitenkant van die mui zit, dan voel je dat niet meer trekken en dan kan je terugzwemmen. Maar ik weet niet wat een reactie zou zijn als je voelt dat je niet
0: ja, ik denk dat je nog een beetje in paniek raakt.
1: Ja, daar ben ik ook bang voor. Maar is het niet zo dat ze af en toe ook cursussen geven om te laten voelen wat zo'n mui doet?
0: Dat zou best kunnen. Dat, zou, dat weet ik weer niet.
1: Ja,
0: dat weet ik niet. Maar goed, dat is deze week ook weer prachtig weer. De wind komt uit het zuid, als ik het goed begrepen heb.
1: Ja, het wordt weer warmer, hè?
0: Het wordt
1: weer
0: warm, ja, het wordt heet. En dat, maar goed, voor zeg maar de wat oudere mensen is het sowieso lekker, maar kijk wel uit. Dat is het, eigenlijk het hele credo. We hadden een paar weken geleden nog iets in het leven geroepen. Heb jij trouwens nog ons telefoonnummer straks dat we dat even kunnen noemen? Dat 085. Ja. Want we kunnen ook bellen. Je kunt ook bellen in de uitzending.
1: Ja, en, ik zit ernaast. Kom maar door.
0: Ja, en dus, maar dat kun je nog wat aanvragen. Maar we proberen eigenlijk, omdat het programma ouder heet, ook terug te gaan naar de periode dat je zeg maar de eerste verliefdheid, je eerste zoen, de eerste afspraakje, de eerste keer kennismaken met je ouders. En wat zeg jij?
1: Ik zeg niks.
0: Nee, ze begint dus nog uit te kijken.
1: Ja, ik hoop dat de mensen gaan bellen, dat ze gaan reageren. Een mailtje of een belletje, altijd goed.
0: Ja, het is
1: even goed na over.
0: Dit duurt tot 3 uur, deze uitzending.
1: Ja.
0: Dus je kan tot 2:50 kan je bellen. Nou, zeg ons dan nog even telefoonnummer, Els.
1: Ja. 085 20 20 300.
0: En in dit geval krijg je Els direct aan de lijn.
1: Ja, nog wel. Tot 5:00.
0: Ja, zo'n beetje. Ja, want dan kun je niet meer. Dan moet je het meenemen naar volgende week. Dus heb je wat te melden? Wil je wat kwijt? Wil je een nummer aanvragen?
1: Ja, leuk.
0: Het kan allemaal. Het kan allemaal. Maar het liefste dus. Het eerst, als je zegt van ja, ik ben nou 85 en ik weet nog heel goed mijn eerste afspraakje. Bij je winkel. En dat je dan met een putje het eerste seizoen gaf. Dat je dan met twee afspreekt van nou, dit is ons putje. Ik noem maar even wat. En, maar goed, denk erover na. En dan gaan we
1: ben je toch een lekkere romantiek?
0: Wel hè? We gaan naar Don McLean, die ken je wel, hè?
1: Ja, ook weer mooie muziek.
0: Met de prachtige van Vincent.

0: Het bijzondere mooie nummer, Vincent, van Don McLean. En Els, ja, jij hebt daar nog iets over te vertellen. Want jij...
1: Wel, want er zit een verhaal achter.
0: Jij kent dat verhaal natuurlijk weer, hè?
1: Ja,
0: ja.
1: Want Don McLean heeft dit... het is een soort ode aan Vincent van Gogh. En dan met name dat beroemde schilderij De Sterrennacht. Dit nummer is uitgebracht in 1971... En het is een eerbetoon aan de beroemde Nederlandse schilder Vincent van Gogh. En de tekst van Vincent beschrijft op levendige wijze Van Goghs leven, zijn worstelingen met een psychische aandoening en de diepe schoonheid van zijn kunstwerken, met name geïnspireerd door zijn beroemde schilderij De Sterrennacht. Mooi om te weten, hè?
0: Zeker, zeker.
1: Ik heb dat nooit geweten. De Sterrennacht, weet je dat schilderij?
0: Ja, ja, ja. Dat is, ik denk op de Zonnebloemen na het meest bekende van.
1: Ja, ja, dat zou heel goed kunnen.
0: Ja.
1: Ja. En he suffered for insanity. Hij was natuurlijk een beetje psychisch niet in orde.
0: Nee, want hij zijn daar zijn oor af.
1: Ja, precies, dat. Maar Don McLean zegt, ik begrijp je. Het was moeilijk voor jou.
0: Het is ook een hele eer, dat Don McLean. Dat is ook niet de minste.
1: Nee, dat is toch prachtig.
0: We hebben wijd aan hem.
1: Leuk, hè?
0: Ja, hartstikke leuk.
1: Maar Pim, we hebben een verzoekje gekregen van Erik.
0: Ja, ja, ja.
1: Erik heeft ons gebeld en die... Ah, dat is zo'n trouwe luisteraar. En die hoort altijd heel graag iets Nederlands.
0: Ja.
1: Heb je wat gevonden?
0: Ik heb wat gevonden en het is Nederlands, maar ik denk dat het ook gedeeltelijk in het Fries is, de Friese taal.
1: Oh, dat is toch leuk, maar Erik?
0: Dat is van de kast.
1: Oh, van de kast. Hoe heet die titel?
0: Ik mis je.
1: Ik mis je. Erik, voor jou en voor Judith. Ga maar lekker luisteren.

0: Nou, deze was dus voor Erik, de kast met Ik mis je. Ja, het was een... Ik had hem niet voorgeluisterd, maar het is wel een leuk nummer, toch? Erik, ik hoop dat je samen met jullie toch genoten hebt van dit nummer. En dat je Els nog heel vaker mag bellen.
1: Ja, Erik, altijd welkom. Altijd ja. Welkom.
0: Ik ben er van het zoeken voor je, Els.
1: Ja, onderhand heb ik nog wat zomeractiviteiten voor de senioren georganiseerd door Met Heemskerk. En die heb ik doorgekregen van Ingrid Dudink. En Ingrid die is ouderwerker bij Met Heemskerk en coördinator van het Maatjesproject. Er komt weer een oerei fietsexcursie. Dat is donderdag 6 augustus om 1 uur. Met een gids verkent u op de fiets, dat is ongeveer 15 kilometer... en ze denken daar 3,5 uur over te doen. Verkent u het oereigebied. Dit oereigebied laat zich uitstekend verkennen met de fiets. Het gebied ligt vol autoluwe fietspaden en de diverse landschappen bevinden zich hier dicht bij elkaar. De afstand is ongeveer 15 kilometer, tijdsduur tussen de 2 en de 3 uur... Vertrek vanaf het koetshuis Assenburg. En de kosten zijn €5 te betalen aan de gids. Nou, dan kun je toch geen buil aanvallen. Kun je heerlijk 2,5 uur tot 3 uur lekker fietsen.
0: Ja, en als je nog met dit weer is het helemaal prima.
1: Ja, als het niet te hard waait. Maar tegenwoordig maakt dat die wind ook niet meer uit. Hè? Iedereen rijdt elektrisch. Dus
0: ja, ook dat nog. Ja.
1: Hoef je helemaal niet meer druk om te maken.
0: Nee. En dit, luisteraars, is heel bekend. Ik geef wel even aan dat zometeen na 2:30... dit instrumentale gedeelte opgevuld.
1: Je is zo lekker enthousiast, die Tim. Maar het moet nog niet, want ik ben nog niet klaar met die zomeractiviteiten.
0: Oh, nou ja, zijn het zomeractiviteiten?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: De volgende activiteit heet Kom Binnen. Vrijdag 31 juli en 7 augustus van 9:30 tot 11 uur. Een kopje koffie of thee en even gezellig contact met anderen. Als het erg warm is, is het heerlijk koel in de grote zaal van de Schuilhoek. Natuurlijk ook nu weer de mogelijkheid tot het doen van een spelletje. Er is een vrijwilliger en een sociaal werker aanwezig. Dus als je vragen hebt, kun je er ook altijd terecht. Kosten €1, inclusief koffie en thee. We zijn die lastige grote beesten weer. Ja... Het is toch niet fijn, hè?
0: Nee,
1: ik had laatst pas mijn auto opgepoetst en geen 24 uur.
0: Ik denk dat de airco gaat uit. Dan doe de raam even open, maar dat...
1: Dicht die keet.
0: Ja, we gaan weer zo meteen even dicht doen.
1: Dicht die keet.
0: Dicht die keet, oké. Okay.
1: We hebben nog een verzoekje.
0: Ja.
1: Heb je dat klaarstaan? Dat is...
0: Wat is het verzoekje dan?
1: Ja, dat weet ik niet precies, maar het is speciaal voor Loes. En Loes is een hele trouwe luisteraar.
0: Ja.
1: En die weet precies wat wij allemaal uitvreten. Dus die luistert hartstikke goed.
0: Ja?
1: En daar wil ik nu graag een plaatje voor draaien.
0: Oké, nou ga ik even snel zoeken. Maar ik heb wel deze. Ik heb hartstikke leuke. Dat is namelijk van Marianne Faithfull. Ook van de Rolling Stones. As Tears Go By.
1: Hartstikke leuk. Loes, speciaal voor jou ook. Zie je woensdag.

prachtig nummer van Marianne Faithfull. Het was ook speciaal voor haar geschreven. De Stones hebben het zelf ook alweer gezongen. Maar een heel mooi nummer. Goed, Els, ik kreeg een seintje van je dat je zover bent. Dus dan komt hier Greensleeves.

Ik heb een gedicht van Willem Wilmink. Hij is geboren in 1936 en hij is overleden in 2003. Dat even terzijde. Het gedicht heet Echtpaar in de trein. Echtpaar in de trein, voor Wopke. Met de allerliefste in een trein kan aangenaam en leerzaam zijn. De prachtig vormgegeven stoel geeft allebei een blij gevoel. Voor het verre reisdoel kant en klaar zit ik dus tegenover haar. De trein maakt zijn vertrouwd geluid. Zij rijdt voor en ik achteruit. We zien dezelfde dingen wel, maar ik heel traag en zij heel snel. Ze kijkt tegen de toekomst aan en ik zie wat is voorbij gegaan. Zo is de huwelijkse staat. De vrouw ziet wat gebeuren gaat, terwijl de man die naast haar leeft slechts merkt wat zijn beslag al heeft. Van nieuw begin naar nieuw begin rijdt zij de wijde toekomst in. En ik rij het verleden uit. En beiden aan dezelfde ruit.

0: dit waren de Hollies in een navolging van het prachtige gedicht wat Els net vertelde. We zijn een paar keer gebeld op nummer 085. Oh. 2020-300. Onthoud het, 085-2020-300. Voor het themaatje wat wij eigenlijk steeds terug willen laten komen in dit uur. Namelijk de allereerste keer. Het kan ook zijn de allereerste keer dat je op vakantie ging. Het kan met zijn heel veel. Maar de meesten denken bij de allereerste keer aan de eerste zoen. En nou zijn we gebeld door Henry. En Henry Henry is 75. En die heeft gebeld en die is inmiddels gescheiden, dat dan weer wel. Maar hij die, ja, ik weet niet hoe dat komt met. Door de oude mensen hadden van die mooie verhalen. En die woonde in het dorpje en er was één Albert Heijn. En hij had dus bij een van de tent had hij een. Volgens mij het is zijn vrouw, zijn ex-vrouw Celeste. En die had hij toen ontmoet. En ze keken elkaar wel een beetje aan. En dus in het begin was het spannend, hij kreeg de kriebels. Uiteindelijk heeft hij haar gevraagd om mee te gaan. En dat deed ze, maar ze waren lopend. Dus dat kwamen ze bij die bewuste Albert Heijn. Dat was op een puntje en op dat puntje gingen ze samen staan. En toen zei Henry tegen zijn Celeste, dit is ons puntje. Nou, en dat heeft ze dus heel lang volgehouden als ze dit boodschappen gingen doen.
1: Nou, wat weer. Schattig.
0: Ja, leuk, hè? Dus ja. Dat soort verhalen. Dus Henry, ik ben hartstikke blij dat je gebeld. Dat ik dit toch wel misschien iets gevoelige item met ons wil delen. En ook zo ook met de luisteraars.
1: Ja.
0: En hij heeft daar ook een nummer aangevraagd van Simon & Garfunkel.
1: Oh.
0: En dat is getiteld Bridge Over Troubled Water. Dus die gaan we draaien. En ik denk wel dat die brug over troebel water, dat hij dan denkt van onder het putje, dat is zo'n narigheid. Hij is 35 jaar getrouwd geweest en toen gescheiden.
1: Wel jammer dat hij gescheiden is dan.
0: Ja, maar dan denk ik over de 35 jaar, hoe kan het dan? Hè?
1: Ja.
0: Dat je dan nog, maar goed, dat gebeurt.
1: Ja.
0: En hij is nu gelukkig, hij is gezond.
1: Dat is weer een andere discussie, hè?
0: Dat
1: is weer een
0: hele andere discussie. Hij is nu gelukkig. Henry, ik ben blij dat je gebeld hebt. En denk wel
1: leuk
0: dat,
1: verhaal.
0: Ja, en dat er nog wel een navolging komt. Deze is speciaal voor jou, omdat je ook nog eens een keertje...
1: Ik weet er ook nog één.
0: Ja?
1: Ja, maar die komt straks.
0: Die komt straks, oké. Ja. Ook de telefoon gaat weer. Nou, we gaan gauw draaien.

0: ik zeg het.
1: Dit was een Brits over troubled water.
0: Ja, en luisteraars, jullie kunnen het niet zien, maar die rakker, die zit die bureau dinges weer omhoog te sturen als ik dat gedicht aan het voorlezen ben.
1: Ja, ja, dat is niet goed, hè?
0: Nee, dat is niet goed, hè? Je bent een grapjurk. Maar weet je, ik ben ook gebeld door Joke. Joke heeft ook zo'n leuk verhaaltje.
1: Ja?
0: Die stond onder een krap afdakje van de bushalte te wachten en het regende.
1: Ja.
0: En toen stond er een man en die had een hele grote paraplu op en die kwam steeds dichter naast te staan tot ze schouder aan schouder stond. Stond zij droog en zijn schouder werd nat. Maar toen keken ze in elkaars ogen en nou ja, die werden ook verliefd. Wat leuk, hè?
1: Een verhaal, ze geeft dat door een paraplu.
0: Ja. Hij zei, zij zei, dankjewel. En toen zei hij, kleine moeite. Weet je, en zo raak je dan aan de praat, hè? Ja. En dan kijk je even in elkaar zo.
1: Ja, er moet wel een vonkelingetje overslaan, hè?
0: Ja. Ja, maar weet je, als je dan weer bij die bushalte gaat staan en hij komt er ook, dan weet je al dat het een chemietje was.
1: Kijk toch in je ogen.
0: Ja. Leuk, hè? Die was verhalen komen allemaal los. Ik vind dat we.
1: Ja, en het nummer het is nog steeds 085. Ja. Nou ja, 085 20 20 300.
0: Ja, dat is hem.
1: Ja, en jullie hebben nog, nou ja, zeg maar nog een minuutje of tien de tijd.
0: Joke en Ari zijn nog steeds getrouwd, hoor.
1: Oh, gelukkig. Ja, dat is, leuk, nou ja, ja, het is niet allemaal kommer en kwel.
0: Nee, nee, nee.
1: Maar ik heb nog een dan ga ik hem ook even, ja, want ik heb een heel mooi nummer namelijk gevonden. Daar komt het in feite door. Hmm. Een nummer van Harry Jekkers. Zo mooi wordt het nooit meer. En dat komt, dat doet me denken aan een verhaal van het. Ja, goed, jij hebt dat gehad, ik heb dat ook natuurlijk ook gehad. Je eerste zoen. En het meisje wat ik mijn eerste zoen van kreeg, die had de smaak van een steamerol.
0: Oh.
1: En dus elke keer, toen de tijd, dus jaren geleden, dan is het met vergeet je niet meer.
0: Nee, als je dan steamerol ruikt, dan denk je weer aan.
1: Ja, dan is het, nou ja, niet constant, maar dan denk je wel, nee, ja, dat was dus altijd zo. En dat is wel zo leuk. En dan kom ik het nu tegen van Harry Jekkers. En moet je maar eens luisteren, dat is. Nou ja, dat slaat eigenlijk de spijker op zijn kop. En ik weet zeker als dat jij dat heel, heel erg mooi gaat vinden.
2: Ik ben een van de weinige veertigers, heb ik begrepen uit mijn omgeving, die nooit een generatieconflict heeft gehad met zijn vader en moeder. Ze waren meer hele grote vrienden van mij. En de eerste 20 jaar in Den Haag waren daarom ook prachtig. En daarom ook wil ik een lied voor u zingen over die eerste 20 jaar. Ze was mooi, het was in 61. Op het kerkplein. De lantaarns gingen aan en het standbeeld van de lieve heer keek zwijgend op ons neer. We moesten allebei naar huis, maar bleef staan. En toen ik vroeg, heb jij je huiswerk voor morgen al gemaakt?

70. We speelden in een bandje en we zongen Suzy Q. En de spotlights flitsten uit en aan en het mooiste meisje stond vooraan. We zongen om het hart, I love you. En zonder het te weten, speelden we spontaan de sterren van de hemel. Want de zon was opgegaan. Ik heb daarna wat opgetreden, maar speelde toch nooit meer de sterren van de hemel, zoals die allereerste keer.

mooi geweest in 2000 zoveel. Een kamer, ik zie mezelf al staan. Voor een spiegel die vertelt dat mijn dagen zijn geteld. Dat ook binnenkort mijn laatste uur zal slaan. Hey, maar mocht de dood het vragen, ik zou voor geen miljoen of geen goud mijn leven nog een keertje over willen doen. Want zo mooi is het toch nooit meer als die allereerste keer. Vraag het maar nog, hoe heet ze ook alweer, de grote.

0: En dit was Harry Jekkers met de allereerste keer, zeg maar. Zo mooi wordt het nooit meer. En in de tussentijd worden we plat gebeld.
1: Ja. Ik heb weer een leuk verhaal. Het is niet zozeer een liefdesverhaal, maar spoorloos.
0: Leuk.
1: Nou, ook niet echt spoorloos. Nee. Ik heb Arnold Spierenburg aan de telefoon gehad. Die is 81 jaar inmiddels. En die heeft toen hij 36 jaar was een ongelukje gehad bij de hoogovens. Iets met zijn vingers. En toen is hij geholpen door meneer John Nicolaas. En hij wil heel graag in contact komen met meneer John Nicolaas. Want hij is in de tijd, jaren geleden, op het huwelijk uitgenodigd geweest van meneer Nicolaas en zijn vrouw. Maar daarna heeft hij eigenlijk niks meer van ze gehoord. De vrouw van meneer Spierenburg is inmiddels overleden al enige jaren. En nu wil hij graag meneer John Nicolaas weer contacten om lekker een babbel
0: mee te
1: maken. Ja. Dus meneer Nicolaas, als u het hoort, zou u alstublieft contact met ons op willen nemen.
0: 085
1: 20 300.
0: Ja.
1: Nou. In stereo.
0: Dat
1: meneer Nicolaas, ik hoop dat u dit hoort en dat u contact met ons opneemt. Bedankt voor het bellen, meneer Spierenburg.

0: Wie vraagt?
1: Ja, hoe heet ze?
0: Maurice Sinclair.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dan zou ik het al lang al gedaan hebben, toch?
0: Ja, ik zeg niks.
1: Nee, dit is goed.
0: Ja. Hé, hey, Elspeth, het was weer enorm gezellig. Ja, het zit erop.
1: Ik vind het leuk dat we ook de interactie hebben van de luisteraar.
0: Ja.
1: Heel,
0: ja.
1: Heel leuk. Maar het kan natuurlijk alleen tijdens onze uitzending van Ouder. Tussen 2 en 3 op maandagmiddag.
0: Ja, dan zijn wij in ieder geval om het telefoon op te nemen.
1: Ja.
0: En ja, kom met je vragen. En het mooiste is dus dat denk een beetje aan de eerste keer. Ja, en anders zal zeggen, ik denk liever aan de laatste keer. Dat kan ook.
1: Nou, kom maar door met je verhaal.
0: Het was de eerste, de laatste keer.
1: Kan ook anoniem, hè?
0: Ja.
1: Ja, als het maar een leuk, ja, leuk verhaal is.
0: Oh, kijk, daar gaat je al je telefoon. Ja, dus, nee, dan moet je zeggen van het... ja, het is helaas... het gaat niet meer lukken in de uitzending, maar we gaan die mevrouw... Of die
1: nemen
0: meer,
1: we misschien mee
0: naar volgende week. Nou, Els, dankjewel. Je was enorm gezellig.
1: Ja, het was weer gezellig, Pim. Je hebt weer mooie muziek. Leuke liedjes.
0: Leuke liedjes.
1: Ja.
0: Nou, oké. Okay. Nou, luisteraars, tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: En Els, er op de Wordfeut.

0: Filder en Wijnands Elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands Elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06-511-78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Bondskanselier Merz uitte vandaag op een partijbijeenkomst zijn verbazing over dat de man niet beter in de gaten werd gehouden door de veiligheidsdiensten. Hij was een bekende van de politie en zou zijn geradicaliseerd. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar voor als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator Natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan brandweerteams daar. Drie vrouwen zijn in Parijs gewond geraakt toen een man op ze instak. Twee van hen zijn er ernstig aan toe, maar zouden volgens Franse media buiten levensgevaar zijn. De man is aangehouden. Over zijn motief is nog niks bekend. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. En die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. De komende dagen zonniger en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: De groei van de wijk. De jaren 50 in Beverwijk en Wijk aan Zee. Wat herinnert u zich daar nou nog van? In de groei van de wijk frissen wij uw geheugen op. Talloze komische, tragische, ontroerende of anders inspraakmakende gebeurtenissen uit de jaren 50 op een rijtje. Afgewisseld met muziek komen de jaren 50 weer tot leven in De Groei van de Wijk.
3: Inderdaad, welkom bij De Groei van de Wijk. Mijn naam is Evelien Stroorijk en ja, de titel heeft het al enigszins duidelijk gemaakt. Wij blikken in de groei van Beverwijk terug op de geschiedenis van Beverwijk. In de diverse uitzendingen zal de periode 1950-1960 op diverse wijze aan de orde komen. Vorige week hebt u kunnen luisteren naar het jaar 1950. Vandaag het tweede deel daarvan. Wat gebeurde er in die tijd in Beverwijk? Ja, en hoe ontstond alles wat voor ons nu zo vanzelfsprekend is in onze stad? De groei van Beverwijk besteedt hier aandacht aan. Vandaag blik ik terug in de kranten van die tijd. Wat krantenberichten, wat foto's met enige uitleg daarbij. Want zien, dat is natuurlijk wat lastig op de radio. En verder wat andere wetenswaardigheden over Beverwijk. De informatie die tijdens onze uitzendingen gebruikt wordt is mede afkomstig uit de boeken Beverwijk de jaren 50 en 60 van de schrijver Herman van Amsterdam. Deze boeken zijn verkrijgbaar bij de boekhandels in Beverwijk. Ja, en bij informatie van toen hoort ook muziek van toen. De muziek zal dan ook geheel aangepast worden aan het jaar dat behandeld wordt. Ik zei het al in deze aflevering, het tweede deel van 1950. Dat jaar staat vandaag centraal. Laten we eerst eens gaan luisteren naar een hit uit dat jaar. Muziek van Peggy Lee.

Ja, en dit nummer is alweer afkomstig uit 1948. Mañana, een beetje Spaans voor morgen. En het werd gezongen door Peggy Lee. Zoals ik in de opening zei, wil ik graag in deze aflevering terugblikken in de kranten van 1950. In de vorige aflevering heb ik gesproken over het cabaret van Wim Zonneveld. En Wim Kandy had daarin een brief op gereageerd. Ook de krant die heeft een stukje over dit gebeuren geschreven. Daarboven stond mening van Wim Kan. Beverwijk reageert miserabel op cabaret. Ligt het aan Beverwijk? Ja, zegt deze cabaretier. In het krantenstukje wordt het een en ander gemeld. Want er staat: vorige week eindigden wij het verslag over het optreden van Wim Zonnevelds cabaret met het programma Ine Mine Mutte, met de vraag: zou het dan toch aan Beverwijk liggen? Daarbij doelende op de merkwaardige omstandigheid dat cabaretvoorstellingen, welke elders wel enthousiast ontvangen worden, te Beverwijk nauwelijks een hand op elkaar krijgen. Naar aanleiding hiervan ontving de redactie van de cabaretier Wim Kan uit Groningen een schrijven. Daar heb ik vorige week reeds over gesproken. Een klein stukje zal ik daar toch even uit voorlezen. Ik zag enige tijd geleden de uitmuntende voorstelling van Ine Mine Mutte. En eerlijk gezegd doet het mij plezier dat ik lees dat ook Wim Zonneveld er niet in is geslaagd Beverwijk te bevrijden. Het ligt niet aan hem. Uw verslaggever moet zijn laatste vraag definitief beantwoorden met ja. Zou het dan toch aan Beverwijk gelegen hebben? Aldus de krant en aldus Wim Kan. Ja, ik heb het over krantenberichten en dan wil ik u het volgende krantenbericht toch ook niet onthouden. Want het gaat over iets heel anders. Het gaat namelijk over een Beverwijker die betrokken is bij enorme sigarettensmokkel. Goed, de krant zegt daarover het volgende. Na wekenlang speuren is de recherche van de douane te Amsterdam erin geslaagd een enorm smokkelcomplot te ontrafelen en de daders, waaronder een Beverwijker en twee havenarbeiders uit Velzen, te arresteren. Al enkele maanden was het de recherche opgevallen dat er in tal van bars en ook in sommige sigarenwinkels in de hoofdstad ongebanderoleerde Amerikaanse en Engelse sigaretten werden verkocht. Door het verhoor van enkele tussenpersonen kreeg de recherche aanwijzingen dat deze sigaretten afkomstig waren van schepen in de havens van Amsterdam en Velzen. Tientallen personen werden wekenlang geschaduwd en zo ontdekte men tenslotte de werkwijze van het complot. De recherche kwam erachter dat de smokkelaars door wachtlieden in de havenbedrijven nauwkeurig van het doen en laten van de douaneambtenaren op de hoogte werden gehouden en zo gemakkelijk ongestoord hun slag konden slaan. Ook wist de douanerecherche dat voor het vervoer van de smokkelwaar gebruik werd gemaakt van een taxi uit Beverwijk. Alleen de bergplaats van de sigaretten was voor de speurders nog een geheim. Dit laatste geheim werd echter vrijdag jongsleden, en dat is dan in 1950, ontsluierd. Toen men een tip kreeg dat met een Finse houtboot bij de papierfabriek te Velzen wederom een grote partij sigaretten voor het complot werd aangevoerd. De mannen van de recherche stelden zich verdekt op achter enkele loodsen en zagen hoe de sigaretten in grote pakken door enkele schepelingen van boord werden gedragen. De pakken werden in de Beverwijkse taxi geladen en daarmee verdween de chauffeur met grote snelheid in de richting Amsterdam. Onmiddellijk sprongen de rechercheurs in hun eigen wagen en volgden de taxi. Na een lange rit door stille polders arriveerde de wagen. Zaterdagavond om 19:30 in Ouderkerk aan de Amstel. Daar werden de pakken in een huis aan de Amsteldijk binnengedragen. Aldus de krant in 1950 betreffende de enorme sigarettensmokkel waarbij een Beverwijker betrokken zou zijn geweest. Na deze krantenberichten denk ik dat het weer is tijd geworden voor muziek. Het gaat over geld. Het gaat over maar liefst 5,84 gulden. Het is muziek uit 1949 en het wordt gezongen door Max van Praag.

Je geloofde me niet en je oolijke snuit keek zorgeloos lachend mee aan. Ik nam toen een zeer onvoorzichtig besluit, we zijn aan de boemel gegaan. We dronken champagne en fijne likeur, de ober was vriendelijk en net. Totdat deze knaap met de rekening kwam, want toen was het uit met de pret. Ik had maar bijvelden 84.

ik heb mij sindsdien niet aan jou meer vertoond. Daar gingen veel jaren voorbij. Ik weet nota bene niet eens waar je woont. En meisje lief, ben je nog vrij? Als jij dan wellicht ook wat guldentjes hebt om hutje bij mutje te doen, dan was ik pas rijk omdat jij van me houdt. En ik

0: Ja, 5 gulden 84 was in die tijd ongetwijfeld meer dan het nu betekent. Max van Praag zong het nummer in 1949. Ik heb maar 5 gulden 84. In het verhaal over 1950 zijn we inmiddels beland in eind april. Want eind april discussieert de Raad over de woningbouw voor de nabije toekomst. Het gaat om 4 plannen met in totaal 252 woningen, die als volgt verdeeld zijn. 48 etagewoningen aan de Galgenweg, 22 eengezinswoningen aan de Berghuisstraat, 80 montagewoningen en 102 eengezinswoningen bij de Laan van Kanaan. Om een idee te geven van de bouwprijzen, de laatste categorie huizen schommelt rond de 8000 gulden en de huur per week gaat zo'n 6 gulden en 60 cent doen. Nou, dat zijn bedragen die wij tegenwoordig niet meer kennen in het jaar 1997. Een ander bericht gaat over Heintje Davids en Lou Bendy. Zij komen in 1950 naar Beverwijk. Ze gaan met hun revue optreden in het Luxor Theater, waarbij Heintje haar act als Hawaiian danseres zal opvoeren. De toegangsprijs is 2 gulden. En ook dat bedrag is iets wat wij niet meer kennen. Het toneelstuk Allerzielen mag niet in Beverwijk worden opgevoerd. De plaatselijke toneelvereniging Nieuw Leven krijgt geen toestemming van de burgemeester. Die vindt dat de inhoud van het stuk min of meer provocerend is. Bij de verkiezing voor de Provinciale Staten haalt de KVP in Beverwijk veruit de meeste stemmen. 5906. Op de PvdA stemmen er 3150 en goede derde is de Communistische Partij met 1759 stemmen. Daarna volgen AR met 956, de VVD met 779 en CHU met 636. Iets heel anders is het feit, hoe ziet een buitenlander Beverwijk? Een zekere D. Dale uit Londen, een Engelse ingenieur, logeerde 7 weken lang in café-restaurant Bellevue. En hij heeft de Kennemer zijn impressie gestuurd over de plaats waar hij verbleef. Wat zijn zijn bevindingen? Nou, hij heeft onder meer geschreven in 1950 het volgende. Het aantrekkelijke van Beverwijk is wel zijn zindelijk en helder uiterlijk. Hoe het mogelijk is om een stad zo schoon te houden, is mij een raadsel. De straten, de huizen, de winkels, de openbare gebouwen, de cafés, alles is er even netjes en verzorgd. Op drukke dagen, wanneer een stroom van voertuigen zich voortbeweegt over de hoofdstraat, is die straat nog net zo helder als anders. Ik ben er niet in geslaagd om het wondermiddel te ontdekken waarmee men dergelijke verbluffende resultaten boekt. De Hollandse gastvrijheid is naar mijn mening de meest ideale die er bestaat. Nimmer ben ik als vreemdeling met zoveel oprechte hartelijkheid opgenomen in een gemeenschap die mij als buitenlander niet kende, als hier in Beverwijk. Men is er in korte tijd in geslaagd mij hier het gevoel te geven alsof ik thuis was. Nou, dat is denk ik een hele positieve reactie die in de Kennemer heeft gestaan in 1950. Iets anders is de muziek uit dat jaar. Voordat we zo gaan luisteren naar muziek van Yves Montand, wil ik je graag eerst even het volgende mededelen.
1: Radio Beverwijk verzorgt 24 uur per dag programma's met muziek, sport en veel informatie. Om die informatieve programma's uit te kunnen blijven zenden, heeft Radio Beverwijk uw hulp nodig. We zoeken nog een aantal redactiemedewerkers, dus heeft u per week 1 of misschien wel 2 uurtjes over, aarzel dan niet en word programmaredacteur bij Radio Beverwijk. Een jonge, lokale omroep met veel mogelijkheden. U als programmaredacteur bij Radio Beverwijk, dat kan. We hebben u nodig. Bel 0251-254-958 en word redacteur bij Radio Beverwijk.
2: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel. Les souvenirs et les regrets aussi.

Ja, hoorde je muziek uit 48 en 49 in deze aflevering. Dit is echt een nummer afkomstig uit 1950. Franse muziek bij De Groei van de Wijk. Yves Montand met Le Feuille Morte. In 1950 opent de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening S. Manshot de nieuwe salpeterzuurfabriek van de Meekoch, het nevenbedrijf van Hooghovens. Er is maar liefst 3 jaar aan gebouwd. Deze aanzienlijke uitbreiding brengt uiteraard weer de discussie op gang over het woningvraagstuk. Er is groot gebrek aan huizen voor de Hooghovenwerknemers. Bij Hooghovens en de nevenbedrijven werken inmiddels zo'n 7000 man. 2/3 daarvan is afkomstig uit Beverwijk, IJmuiden, Wijk aan Zee en Heemskerk. Zo'n 1600 werknemers wonen in Haarlem en nog eens 600 elders. Hoewel Hooghovens zelf al de bouw van arbeiderswoningen ter hand heeft genomen, zijn de woningproblemen nog steeds zeer nijpend. Een heel ander verhaal betreft een schadesliep die op de Alkmaarse weg met een klant staat te praten. Dat alles in 1950. Hij grijpt naar een mes als hij ziet dat kinderen proberen zijn bedrijfje op wielen in beweging te zetten. Als de jeugd er vandoor gaat, gooit de man het mes in de richting van het vluchtende groepje. En een 10-jarig jongetje krijgt het in zijn achterbeen. De politie arresteert de messenwerper. Dus dat is behoorlijk geweld al in 1950. We gaan het even hebben over leerlingen in Beverwijk. Want zo'n 370 leerlingen van de hoogste klasse van de lagere scholen doen hun praktisch verkeersexamen in 1950. Voorzien van een volgnummer op borst en rug leggen ze de rijproef af. Gadegeslagen door een legertje controleurs rijden ze het traject Bogaardlaan, Kastanjelaan, Noorderwijkweg, Zeestraat en Duinwijklaan. De Kennemer besteedt uitgebreid aandacht aan de fete die er is ontstaan tussen een bewoner en zijn huisbaas. De laatste is op een zaterdagmorgen in 1950 met een aannemer naar het bewuste pand gegaan en heeft daar vervolgens aan de voor- en achterzijde de ramen laten verwijderen en ook nog de achterdeur. Vervolgens zijn de gaten met planken dichtgetimmerd. Kort daarop is de bewoner ten tonele verschenen en die heeft de oude situatie voor zover mogelijk weer hersteld. Het blijkt hier om een zeer gecompliceerde huisvestingskwestie te gaan, die teruggaat tot het begin van de oorlog en waarbij tal van partijen betrokken zijn. Huurders, verhuurders, onderhuurders, huisbaas, etc. Een oplossing is dan nog niet in zicht. Voor het gemeentelijk gasbedrijf is 1 juli 1950 een gedenkwaardige dag. Dan is het namelijk precies 60 jaar geleden dat de eerste kubieke meter gas aan particulieren werd geleverd. In 1900 werd er een nieuwe gasfabriek gezet die begin jaren 20 werd vernieuwd. Kort daarna besloot de gemeente het eigen bedrijf te sluiten en het gas voortaan te betrekken van Hooghovens. Een beslissing die destijds veel stof deed opwaaien. De politie maakt eind juni jacht op een inbreker uit Beverwijk die op miraculeuze wijze uit de gevangenis van Haarlem is ontsnapt. De man zag niet alleen kans om zich in de cel van zijn handboeien te ontdoen, maar forceerde bovendien 2 grendels en het slot van de celdeur. Daarna is hij over het dak van een aantal woningen gevlucht. Ja, en dat zijn wat minder leuke dingen. We hebben het ook in 1950 te kampen met noodweer. Want noodweer teistert Noord-Holland en daarbij krijgt Beverwijk te maken met een zware blikseminslag, waarbij aan het begin van de avond overal het licht uitvalt omdat er een transformatorhuisje is geraakt. Ja, dat zijn allemaal minder leuke berichten die we hier te weten komen over Beverwijk uit 1950. Wat wel leuk is, is de muziek. We gaan luisteren naar muziek uit 1949 van de Andrews Sisters. De dames die iedereen ongetwijfeld kent. Wat dacht je van het nummer I Can Dream, Can't I?

muziek waarnaar je moet luisteren. Lekker rustig op de bank en dan genieten van de muziek uit in dit geval 1949. We hebben het over het jaar 1950, maar ja, zo af en toe blikken we even nog een beetje meer terug. En wie weet ook muziek uit het jaar 1951. Je hoorde muziek van de Andrews Sisters, I Can Dream, Can't I? Aan het begin van deze aflevering van De Groei van Beverwijk, waarin wij terugblikken op 1950, heb ik u reeds medegedeeld dat we ja, ook terug gaan blikken op een aantal foto's waar wij ja, de beschikking over hebben. Die foto's ja, die kunt u helaas niet zien op de radio, maar het is vaak wel leuk om ze te beschrijven, want er komen vaak namen in voor waarvan u denkt van, oh ja, die naam die ken ik nog wel. En ja, wie weet bent u zelfs wel in het bezit van deze foto's, want dat zou natuurlijk makkelijk kunnen. We hebben namelijk een foto van de jeugd van Dem. Op die foto zie je diverse kinderen staan, allemaal in hetzelfde tenuutje. En ze escorteren een van de praalwagens die in optocht door Beverwijk trekken. Nou, je ziet die praalwagen helemaal mooi, versierd met bloemen. Zeker de moeite waard, denk ik, in die tijd. Tegenwoordig zijn ze misschien nog wel mooier dan ze toen waren. Maar dit ziet er in ieder geval heel prachtig uit. Een andere foto gaat over het tekenlokaal van de gemeentelijke huishoudschool aan de CH Moenstraat. Op de foto zijn de leden van het Sint-Lucas-gilde druk in de weer met hun creatieve arbeid. De amateurschilders krijgen les van Cor Heek, die achter in het klaslokaal bij het schoolbord aan het schetsen is. Voorzitter van de vereniging is A. Nordholt. Hij is in het dagelijks leven kunsthandelaar te Beverwijk. W. Langendijk aan de Breestraat is de penningmeester. Bij goed weer trekken de amateurschilders regelmatig samen de vrije natuur in. Een favoriete plek van samenkomst is de Bosweg. Even voorbij de gedempte tankval op de eerste duinhelling naast het sportterrein van Gelderzone. En inderdaad, als je kijkt, dan je ziet wat klapstoelen, je ziet wat heren daarop en er wordt geschilderd. En als ik zo naar de mensen kijk, hebben ze een heleboel plezier in datgene wat ze doen, want ze kijken allemaal even vrolijk in ieder geval. Ik wil het ook graag nog even hebben over de klas, de Noorderwijkschool. We hebben namelijk een foto die de Noorderwijkschool weergeeft. Dat wil zeggen een aantal leerlingen van die school. Het is een foto die is genomen op de valreep van de jaren 50. En de onderwijzer is J. Gietelink. Hij zit dan ook te midden van diverse leerlingen. Ik wil toch een paar namen noemen, want wellicht is dat toch wel leuk voor de luisteraars. Op de foto staan diverse mensen, waaronder Corrie Molenaar, Loes Hartog, Ali Schoenmaker, Shani Hensen, Richard de Mink, René Koger, Kees van Gelder, Hans Hendricks, Gerry Lijnslager, Immy Akkerman, Tieneke van Paveren, Suzanne van der Wateren, Wil Achenbach, Jacobina van der Zwan, Tilly van Wijk, Tieneke Kuipers. Nou, en zo kan ik nog wel even doorgaan, want het zijn lang niet alle leerlingen die op deze school, of in ieder geval op deze foto en op deze school aanwezig waren. Een foto uit 1950 dus. We gaan nog even verder met een andere foto, waarop een van de vele Beverwijkers stond die diende in Nederlands-Indië. De man waarom het hier gaat is Joop Tromp. Ver weg van zijn woonplaats laat hij zich fotograferen, staande in de bush en meerijdend op een tank die de naam Beverwijk heeft gekregen. En bezig is een professorisch aangelegde brug over te steken. En ja, daar staan diverse mannen op de foto inderdaad. En ja, toch wel in een zonnig gebied als ik dat zo even snel kan bekijken. De laatste foto die ik tot nu toe even wil behandelen gaat over de voltallige bezetting van de BAV, de Beverwijkse Accordeonvereniging. Je ziet daar iedereen braaf achter het accordeon. En daar staat dan ook met grote letters voor Beverwijkse Accordeonvereniging, met het logo van deze vereniging. Het is ja, er staan helaas geen namen bij, maar het is een grote bezitting. En in die tijd was, denk ik, accordeonspelen wel een populaire hobby, zullen we maar zeggen. Tot zover even de foto's die ik je toch wel een beetje wilde uitleggen en qua namen eventjes wilde vermelden. Iets anders is de reclame. Ik heb daar in de vorige aflevering ook al over gesproken. Er wordt op diverse manieren natuurlijk reclame gemaakt in de jaren 50. En ik heb hier een reclame voor me, die gaat over sigaretten, een pijp, aanstekers en dat soort dingen. Je ziet op de foto een pijp met een aansteker. Nou, in diverse modellen kosten ze in die tijd 1,25 gulden. Nou, dat zul je tegenwoordig niet meer meemaken. Een aansteker die stormvast is en een groot reservoir bevat is 89 cent.
Nou, verder was een sigarettenkoker erg populair in die tijd. Voor 1,10 gulden had je een plastic solide en lichte sigarettenkoker. En wilde je dan een zwaar vergroonde, dus een iets luxere, dan betaalde je daar 2,25 gulden voor. Nou, dat zul je niet meer tegenkomen. Tot zover even de foto's en de reclames uit het jaar 1950. We gaan weer even over naar wat muziek. Wat dacht je van Les Paul en Mary Ford? How High the Moon?

een plaat met een mooi einde. Les Paul en Mary Ford. Het is een nummer, we blikken dus iets vooruit. 1951 en het heeft de titel How High the Moon. Bij de krant De Kennemer komen over het algemeen vele berichten binnen. Ook komt er zo nu en dan een telefoontje binnen en ook in 1950 gebeurt dat. Het volgende wordt tijdens het gesprek gemeld. Gaat u voor de aardigheid eens kijken en ruiken bij de Hofdijkstraat. De stank die daar hangt is erger dan wat je ruikt bij de haven in de visfabriek. De verslaggever gaat op pad en over wat hij daar treft schrijft hij onder meer het volgende. Het is erg daar in die driehoek Hofdijkstraat, Burgerhartstraat en Heemskerkerweg. Ergens aan de Hofdijkstraat staat een schuurtje waar men niet in kan lopen, zonder minstens tot de enkels in een vette, zuurstinkende brei weg te zakken. De driehoek tussen bovengenoemde straten wordt door een der omwonenden gebruikt als opslagplaats voor door hem van de conservenfabriek opgekocht groenteafval. Het zijn in hoofdzaak bonendoppen die hier worden ingekuild om te zijner tijd als veevoer te dienen. Momenteel ligt er al 100 ton. Dit afval heeft Beverwijk een nieuw stankprobleem bezorgd. En als hier niet met spoed een oplossing wordt gevonden, dan blijft onze snel groeiende stad de naam Stinkwijk met schade en schande dragen. Dat is natuurlijk niet een positief bericht in de Kennemer van die tijd. Het is te hopen dat dat een beetje positief opgelost is, zullen we maar zeggen. We gaan het hebben over militaire schietoefeningen op de Harskamp. Want de Beverwijkse sergeant A.J.M. De Laat komt hierbij om het leven. Samen met nog twee militairen, zij vinden ook de dood, was hij bezig met het laden van een mortier toen het projectiel dat in de vuurmond moest worden gedaan voortijdig ontplofte. Onder Heemskerk spoelt het lichaam aan van de 10-jarige J. Beentjes, die een paar dagen eerder tijdens het spelen in zee is verdronken. Het zijn twee minder positieve berichten, zullen we maar zeggen diep tragisch. Het gebeurde helaas in 1950. We gaan het hebben over melk. Melk is onmisbaar voor de schooljeugd. Althans, dat vinden de schoolartsen en ze dringen er bij de Beverwijkse ouders dan ook op aan om hun schoolgaande kinderen meer melk te laten drinken. In 1947 werd in Beverwijk met de verstrekking van schoolmelk begonnen. Maar zoetjes aan is de animo sterk afgenomen en dat vinden de artsen een jammerlijke ontwikkeling. Melk, vinden zij, komt niet alleen de lichamelijke gezondheid van het kind ten goede, maar het gebruik houdt ook de geest van het kind fit. De leerlingen worden dankzij de melk in staat gesteld het onderwijs met onverslapte aandacht te blijven volgen, aldus de artsen. Onder de vele Beverwijkers die brood zien in emigratie bevindt zich ook oud-wethouder Heremans. Met zijn gezin vertrekt hij in 1950 naar Australië. In zijn plaats wordt benoemd A. Boon. We gaan het over banketbakkerij en kokerij Huize Sterk hebben. Want in 1950 bestaat deze banketbakkerij, kokerij, 60 jaar. Het van oorsprong Friese bedrijf vestigde zich in 1909 in Beverwijk en is van vader op zoon gegaan. Een groentehandelaar van de Munnikeweide ziet tot zijn grote schrik op de boeweg het paard dat voor zijn wagen loopt door de grond zakken. Door onbekende oorzaak is er ter plaatse sprake van een spontane verzakking, waarbij de viervoeter verwondingen oploopt. En dat is niet zo'n mooi bericht. De Kennemer wijst de lezers nog op het volgende in 1950. Per 15 november worden alle vierkante stuivertjes en alle zilveren vooroorlogse kwartjes en zinken kwartjes voorgoed ongeldig. Ze waren dit reeds enige maanden, maar tot halverwege november is er nog gelegenheid ze op het postkantoor in te wisselen. En dan te bedenken dat wij onlangs het nieuwe tientje geïntroduceerd hebben gekregen. Nou, dit was van hele andere aard, de stuivertjes. We gaan weer eventjes over naar muziek. We hebben weer even genoeg informatie gekregen. We gaan naar muziek van Joe Stafford, Allentown Jail.

We blikten even vooruit in onze muziek. 1951, je hoorde Joe Stafford met Allentown Jail. We vervolgen ons verhaal, het tweede deel over 1950. Het Kennemer Theater neemt afscheid van een man die 38 jaar geleden vanuit Akersloot naar Beverwijk kwam. En daar is uitgegroeid tot de bekendste en ook meest geliefde ober van zijn woonplaats, A. Dibbets. De Beverwijkse Harmoniekapel komt Dib, zoals vrienden hem noemen, een serenade brengen. En er zijn tal van sprekers die hem veel lof toezwaaien. Een ander afscheid dat de aandacht krijgt betreft de Beverwijkse stalhouderij van de weduwe H. Dekker en zoon in de Wilhelminastraat. Beverwijk heeft in het verleden diverse stalhouderijen gekend. En deze, in 1915 gesticht door H. Dekker, was de laatst overgeblevene. Op talloze bruiloften en begrafenissen waren de koetsen en de paarden van de stalhouderij van de partij. In deze moderne tijd heeft men steeds meer terrein moeten afstaan aan de concurrentie die zich bedient van glanzende automobielen. Die zijn nu meer gewild dan koetsjes. Dus zat er uiteindelijk niets anders op dan de zaak te sluiten. De inventaris komt onder de hamer in Veilinggebouw Het Centrum. En wat brengt die openbare verkoop op? De trouwcoupé op gummibanden en bekleed met blauw satijn. Honderden Beverwijkse echtparen werden er op de grote dag in rondgereden. Hij gaat voor een schijntje weg. 34 gulden. Nou, de bedragen die worden genoemd, die zijn tegenwoordig al lang niet meer aan de orde. De nieuwe eigenaar komt uit Winterswijk. 17 hoge hoeden brengen samen niet meer dan 5,5 gulden op. 5 rijbroeken gaan weg voor 20 gulden. En voor de beige uniformen van koetsier en palfrenier hebben bieders niet meer over dan 5 gulden. Aan het slot van de veiling kan er geboden worden op de 4 paarden. Die brengen gemiddeld zo'n 600 gulden op. Ik denk dat dat voor die tijd toch wel een vrij hoog bedrag was. In de grote villa aan de Vondelaan, hoek Akerendamlaan, vindt in november de opening plaats van het rustoord Kinheim. En El de Graaf ontvangt in 1950 de Zilveren Ster. En dat is een PTT-onderscheiding. Hij heeft er 30 dienstjaren op zitten. Het Sinterklaasfeest staat voor de deur en de Beverwijkse middenstand heeft heel wat suggesties voor cadeaus. D. Burger in de Breestraat adverteert met een 4-kleurenpotlood voor vader en een zilveren rozenkrans voor moeder. Voor Jan een vulpen en voor Leni een missaal in luxe band. Stoutenbeek adverteert met linksgeweven kousen en die kostte toen 2,85 gulden. Een leuk doosje zakdoeken voor 2,95 en gevoerde heren handschoenen en die kostte toen 4,90 gulden. Bij C. Buis in de Peperstraat is een 19-delige keukenuitzet uitgevoerd in zeegroen met gouden bies. In de aanbieding voor maar liefst 52,95 gulden. En boekhandel Antonijse adviseert vulpenhouders vulpotloden en luxe post. Nou, dat zeg ik, ja, die bedragen die zullen we niet meer tegenkomen nu. Ik heb wat eerder al wat foto's beschreven en ik heb wat namen genoemd. Ik ben er nog 2 tegengekomen en die wil ik je toch niet onthouden. Ik kijk hier naar een klas met allemaal meisjes.

50. Je zou dat nu niet meer meemaken. Dat is hetzelfde wat ik vorige keer vertelde over de Wijk en Duinerweg. Die straat die nu zo ontzettend druk is. En in die tijd eigenlijk helemaal niet. Je kon daar echt makkelijk oversteken. Goed, weer even genoeg gesproken voor dit moment. We gaan weer eens eventjes naar muziek. Ik heb net muziek gedraaid van Les Paul en Mary Ford. En die was uit 51. Ik heb nog een nummer van hen uit 1951. Mockingbird Hill.

Ja, de Mockingbird Hill. Het nummer wat wij onder de Mockingbird Hill verstaan tegenwoordig is toch een beetje in een andere vorm. Maar dit is toch ook wel een hele leuke. 1951, Les Paul en Mary Ford met The Mockingbird Hill. We gaan nog even verder met het laatste gedeelte van 1950. Halverwege december maken talloze ouders gebruik van de mogelijkheid om hun kinderen, beneden de 2 jaar dan wel, kosteloos te laten inenten tegen pokken. De plaats van handeling, het badhuis van het Witte Kruis aan de Baanstraat. Het perron van NS-station Beverwijk krijgt in 1950 een flinke opknapbeurt. De houten beschoeiing wordt vervangen door een betonnen rand. En als we naar het nieuws kijken wat we in 1997 kunnen lezen, dan blijkt dat het station wederom aangepast zal worden. Maar er komt een winkeltje en een deel van het perrondak zal verdwijnen. Er gaan een heleboel aanpassingen plaatsvinden, maar ik denk dat het station van Beverwijk dat zeker waard is en dat het ook heel erg mooi zal worden. Nog even terug naar 1950. In de parochiekerk van de Heilige Agatha is een collecte voor de armen van Beverwijk. Het betreft hier de halfjaarlijkse inzameling met het oog op de komende winter en de feestdagen. En met dat bericht zijn we dan inderdaad een beetje aan het einde gekomen van 1950. Want we gaan naar de feestdagen toe. We gaan ook nog eventjes naar wat muziek luisteren. Four Aces met het nummer Tell Me Why.

Tell Me Why. En met deze muziek zijn wij aan het einde gekomen voor deze week van de Groei van de Wijk. Helaas, het zit er weer op. De volgende keer gaan wij het jaar 1951 behandelen. Ook dat gaan we weer in twee afleveringen doen. En zo gaan we door tot we eigenlijk 1960 bereikt hebben, 1969. Nou, we gaan voorlopig nog een hele tijd door. Bedankt weer voor het luisteren. Volgende week heb ik weer een heleboel foto's te bespreken. Een hele hoop reclames die beschreven worden. Een heleboel informatie over het jaar 1951. En we gaan ook wat nationale en internationale nieuwtjes aan jou doorgeven. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlander van 35 is gistermiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. De man checkte zaterdag in en verliet zijn hotelkamer de volgende dag niet op tijd. Toen hotelpersoneel ging kijken, troffen ze hem levenloos aan. De Duitse politie gaat uit van een geweldsmisdrijf. Volgens media is de Nederlander gewurgd. Om welk hotel in Rees het gaat, is niet bekendgemaakt. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn 3 vrouwen van 19, 24 en 36 jaar. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen hebben ernstige verwondingen, maar zijn niet in levensgevaar. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Dusan Tadic heeft bij NEC een contract getekend voor 2 jaar. Verwacht wordt dat hij zich dinsdag in Nijmegen meldt voor de training. Tadic, oud-aanvaller van SC Groningen, SC Twente en Ajax, is 37. En hij komt transfervrij over van een club in Abu Dhabi. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. De komende dagen zonniger en ook warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Lieve klanten, Groots Mode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Groots Mode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Groots Mode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 366. Tussen Alkmaar en Uitgeest rijden geen treinen tot 12:15 door een aanrijding met een persoon. De NS rijdt met een aangepaste dienstregeling en zet stopbussen in tussen Uitgeest, Castricum, Heilo en Alkmaar. Getuigen worden opgevangen door de politie en kunnen bij slachtofferhulp terecht. Zaterdagavond brak een bermbrand uit langs de Sint-Aagtendijk in Beverwijk. De brandweer gebruikt een drone om de locatie snel te vinden en bluste het vuur. De politie onderzoekt de oorzaak en heeft foto's van mogelijke verdachten ontvangen. Er zijn nog geen aanhoudingen. Dierenopvangcentrum Kerbert in IJmuiden ziet het aantal binnengebrachte kittens verdubbelen door het geboorteseizoen. Het asiel zoekt dringend pleeggezinnen die tijdelijk voor moederpoezen en hun kittens willen zorgen. Aanmelden kan via de website van Kerbert. Telstar uit Velzen-Zuid versterkt zich met 7 nieuwe spelers voor het eredivisieseizoen. Onder hen zijn Abdelnour Soualia van AZ, Marvin Peersman van FC Groningen en Prins Aning van Borussia Dortmund 2. De club wil een stabiele eredivisieclub blijven. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij RITA, een organisatie die dat bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. De grote brand in de omgeving van Bordeaux heeft zich niet verder uitgebreid, maar de toestand blijft kritiek, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur is nog niet onder controle, de strijd is volgens hem nog zeker niet gewonnen. In de Franse regio is een gebied verbrand dat 4 keer zo groot is als Parijs. Vanwege het vuur zijn 220.000 mensen geëvacueerd. Intussen proberen politieagenten te voorkomen dat verlaten huizen worden geplunderd. De komende dagen loopt de temperatuur rond Bordeaux verder op richting de 40 graden. Er wordt geen neerslag verwacht. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania. Een tocht van 60 kilometer. Toen een speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. De Duitse anatoom Günther von Hagens is overleden. Hij was de bedenker van Body Worlds, de expositie van geplastineerde lichamen waarbij alle spieren en organen zichtbaar waren. Er kwamen miljoenen mensen kijken, maar er was ook kritiek dat het tentoonstellen van doden onethisch was. Günther von Hagens was 81 jaar. En het weer nog, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
5: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
6: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Tussen Alkmaar en Uitgeest rijden geen treinen tot 12:15 door een aanrijding met een persoon. De NS rijdt met een aangepaste dienstregeling en zet stopbussen in tussen Uitgeest, Castricum, Heiloo en Alkmaar. Getuigen worden opgevangen door de politie en kunnen bij slachtofferhulp terecht. Zaterdagavond brak een bermbrand uit langs de Sint-Aagtendijk in Beverwijk. De brandweer gebruikt een drone om de locatie snel te vinden en bluste het vuur. De politie onderzoekt de oorzaak en heeft foto's van mogelijke verdachten ontvangen. Er zijn nog geen aanhoudingen. Dierenopvangcentrum Kerbert in IJmuiden ziet het aantal binnengebrachte kittens verdubbelen door het geboorteseizoen. Het asiel zoekt dringend pleeggezinnen die tijdelijk voor moederpoezen en hun kittens willen zorgen. Aanmelden kan via de website van Kerbert. Telstar uit Velzen-Zuid versterkt zich met 7 nieuwe spelers voor het eredivisieseizoen. Onder hen zijn Abdelnour Soualia van AZ, Marvin Peersman van FC Groningen en Prins Aning van Borussia Dortmund 2. De club wil een stabiele eredivisieclub blijven. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op verschillende plaatsen langs de snelwegen wordt gedemonstreerd door boeren. Ze willen dat het kabinet de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Langs de A27 bij de Merwedebrug, de A16 bij de Moerdijkbrug en langs de A2 bij Nieuwegein verzamelden zich tientallen trekkers. Volgens de boeren wordt er vandaag bewust niet op de snelweg zelf gedemonstreerd. De boeren zijn ook van plan om op Prinsjesdag actie te voeren. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij Rita. Dat is een organisatie die het allemaal bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania, een tocht van 60 kilometer. Toen een speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. In een Duits hotel, net over de grens bij Nijmegen, is een dode Nederlander gevonden. De politie gaat ervan uit dat het een misdrijf was. Volgens een Duitse krant is de Nederlander gewurgd. De man van 35 kwam zaterdag aan en lag een dag later dood in zijn kamer. Het weer, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
4: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

eens overheen. Robbie Williams was dat, een rock DJ. Hoi, ik ben Ellie, je luistert naar de platenkast. En ja, vind ik die plaat nou zo leuk omdat er een vrouwelijke DJ in de clip zit, of is het gewoon een goed nummer? Ik vind het gewoon een lekker nummer. Laten we het daarop houden. Wat ik ook wel lekker vind, is nummers van Nene Cherry.

Leuk om Ilo weer eens uit de platenkast te halen. Je hoorde Turn to Stone, dan nu naar de jaren 90. Even een hele andere kant op. De All Saints hebben het druk met een booty call.

0: hang up and try your call again. Please hang up now. This is a recording.
1: Welkom in de platenkast. Tot en nog toegevuld met de vrienden van Amstel.
2: Ik maak wel mooi. Can we go thrift shopping?
3: What?

Lee Macklemore, die komt graag bij de tweedehands winkel. The Thrift Shop heet dat in het Engels, vraag ik in het Amerikaans. Ik vraag me af of Macklemore vroeger ook veel naar deze artiest geluisterd heeft, om maar een brug te maken. Stevie Wonder van het album Songs in the Key of Life. Je hoort Another Star.

0: Eimond 360.
1: Het firmament van rock, soul, disco, pop en funk. Het zit allemaal in Ellie's platenkast.

0: Mountains.
1: Een van de grootste hits destijds in de jaren 80 van de Nits. En dat heette de Dutch Mountains. Nou kwamen ze uit de omgeving van de Dapperbuurt in Amsterdam. Daar heb je niet zoveel heuvels hoor. Maar goed, we gaan nu van de Dapperbuurt naar Rotterdam. En daar is, wat is het, in de 90s Replay opgericht. Ik draai wel eens LED, maar ik pak nu een andere. Dit heet Kijk om je heen.

Het hangt helemaal aan elkaar van sampletjes van andere nummers, maar het levert best een leuk nummer op. Mariah Carey, bijgestaan door Jay-Z. En je hoorde Heartbreaker. Dan gaan we nu naar de jaren 70. Met een toch wel succesvol bandje in die tijd. Fleetwood Mac, dit heet Don't Stop. Oeh, wat? Zijn we alweer in het laatste blok? Oh, nee, nog net niet.

En daarmee ga ik nu richting de koffiepot en ga ik alvast zwaaien voor dit uur. Toch? Lekker. Leg dat koffie-infuus maar aan. Maar dat ik aan het begin

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: Zandvoort. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een aantal plaatsen protesteren boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het protest begon langs de A27 bij Gorkum en langs de A16 bij de Moerdijkbrug. Ook vanavond worden acties verwacht. Blokkades zijn er niet. Boerenactiegroepen hebben nieuwe protesten aangekondigd in september op Prinsjesdag. Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond, ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beeld is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond. Een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Over een motief is niets bekend. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. Op het Malawi-meer in Afrika worden 4 Nederlanders vermist. Ze vertrokken met een speedboot, maar kwamen nooit aan op de afgesproken plek. Aan boord waren ook 3 bemanningsleden. Van de opvarenden en van de speedboot is nog niets teruggevonden. Het doelpunt van de Kaapverdiaan Sidney Lopez Cabral tegen Argentinië is door de FIFA uitverkozen tot mooiste goal van het WK voetbal. Hij scoorde in de 16e finales tegen Argentinië. Commentator Arno Vermeulen was ook zeer onder de indruk van dat doelpunt.
3: Sidney Cabral, Cabral! Het is een doelpunt! Het is 2-2! Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
2: Het gekrulde schot zorgde in minuut 103 voor de 2-2. Argentinië won alsnog met 3-2. En het weer vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
5: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
6: Lubbers wonen en slapen.
5: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
7: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Dit is Lijsterbrei. Frank Koning en Evert Vermeer nemen u mee naar een Nederlandse, Engelse of Amerikaanse hitlijst uit het verleden.
3: De raderen draaien.
2: Vandaag staat centraal.
3: De Verenigde Staten op 24 juni 1950. Dat is wel lang geleden, Evert.
4: 50. Ik was er nog niet eens. Kun je nagaan hoe lang dat geleden is?
3: Ja, dat is heel lang geleden. Dat is nog voor de uitvinding van heel veel dingen.
4: En voor de tijden waren al het tempo een stuk lager, Frank.
3: Ja,
4: dat zal wel blijken uit de muziek die we gaan
3: horen. Dat
4: zal
3: het vandaag ook zeker zijn. We gaan beginnen zo direct met nummer 39. Want hoeveel platen stonden er toen in die lijst?
4: Nou, dat wisselt een beetje met welke lijst je neemt. Wij gebruiken Billboard, maar Billboard had 3 lijsten. Ik heb het wel eens eerder verteld. 1 voor de airplay, 1 voor de jukeboxen en 1 voor de verkoop van platen. Daar maken wij dan 1 lijst van, want anders wordt het wel erg ingewikkeld. En dan, dat is in dit geval een top 40. Soms kun je er een top 50 van maken en soms weet je dat niet.
3: Nee. Het is in dit geval ook, als we de lijst even doornemen, je hebt hem voor je neus liggen, ik heb hem voor mijn neus liggen, dat we verschillende artiesten met hetzelfde nummer in de lijst zien
4: dat
3: staan.
4: Dat gebeurt heel en heel vaak, ja. Ik heb niet precies geteld hoeveel verschillende liedjes erin staan. Maar het is net genoeg om het uur te vullen,
3: het
4: hoor.
3: Het was een hele uitzoekerij.
4: Ja, nou.
3: Goed, laten we
4: beginnen. Ja, ze waren heel eerlijk en iedere versie stond apart genoteerd.
3: Ja, wij deden dat later in de top 40. Dat we ze tegelijk gezamenlijk
4: ze
3: op
4: bij
3: een...
4: elkaar opgeteld. Ja. En een ander vakblad als Cashbox deed dat ook. Die telde alle versies bij elkaar op. En die telde dus ook waarschijnlijk bladmuziek mee en weet ik wat er verder nog aan elementen zijn. Maar dat deed Billboard dus allemaal apart.
3: Ja, de laatste jaren hebben we regelmatig in de hitparade staan D&D zingt het. Featuring, zeggen we dan, VFFD. Ja, ja. Dat was in die tijd ook, alleen toen heette het gewoon N. Hè? De, we komen straks bijvoorbeeld tegen Perry Como en de Fontaine Sisters.
4: Orkest van Huppelepup met zang van.
3: Bijvoorbeeld.
4: En dat begon net een beetje om te draaien, dat de vocalist wat belangrijker werd dan het orkest. Maar, ja. Dus je ziet het hier een beetje door elkaar gebeuren.
3: En de openingstune
4: is zo compleet mogelijk in onze informatie, Frank.
3: De openingstune is al afgelopen, dus het wordt de hoogste tijd om naar de eerste muzikale bijdrage te gaan uit 1950. En dat, die komen we tegen op nummer 39. Het nummer heet Samsung en het is Joe Fingers Car.
4: Joe Fingers Car and the Car Hops.
3: Ook nog.
4: En precies, ja, dat was het. Want Joe Fingers Car was niemand minder dan de orkestleider Lou Busch. Die komen we straks ook nog wel een keer tegen. Die op heel veel platen te horen is. Hij was getrouwd met Margaret Whiting en die komen we ook nog tegen.
3: Hebben we aan hem ook George Bush te danken? Of,
4: nee, voor zover ik weet, heeft dat weinig met elkaar te maken.
3: Goed, Joe Fingers Car, nummer 39 met Sam's Song.

0: Hatjoedoe.
1: Je zou bijna elke keer zeggen proost. Hatjoedoe.
2: Het is een soort Amerikaanse versie van als ik wist dat je zou komen, had ik de loper uitgelegd.
1: Ja. Als ik wist dat je zou komen, had ik een cake gebakken, ja, een orkest ingehuurd en
2: ik wist niet dat je zou komen. Nee. If I knew you were coming out of the back to cake, dat was Eileen Barton.
1: Ja.
2: Ze had er nummer 1 mee gestaan, maar ze was inmiddels op weg naar de uitgang. Dat overigens ook gold voor Samson van Joe Fingerscar, die we daarvoor hoorden. Nee, hij is specifiek nummer 38 en nummer 39 op onze gelegenheidstop 40 uit 1950.
1: Wij hebben wel eens gezegd tegen elkaar, of dat nou in een van onze uitzendingen geweest is, of vroeger op een andere plek. Eigenlijk klopt het niet helemaal. Een plaat wordt op een gegeven moment in een week een x-aantal keer verkocht. En het zou best eens kunnen zijn dat die de week daarna bijna helemaal niet verkocht wordt. Dat zie je niet terug in de lijsten, vind ik.
2: Maar was waarom, dat in die waarom tijd zou die opeens niet verkocht worden? Nee.
1: Omdat die gewoon al... Laten we nou zeggen, de nieuwe single van The Beatles komt uit. Dat weten we allemaal al.
2: Ja.
1: Op 1 januari.
2: Iedereen staat klaar voor de winkel om 9 uur.
1: Er worden 40.000 van die platen verkocht in één dag.
2: En je zou zeggen, iedereen heeft hem.
1: Dan zou je zeggen, van de week daarna zullen we toch niet weer.
2: Kennelijk zal dat toch niet zo ontzettend spelen. Tegenwoordig hebben ze dat een beetje ingebouwd, die rare schommelingen. Doordat ze het over 2 weken berekenen, geloof ik.
1: Oh.
2: Ik weet niet of dat nu nog zo is, of dat een tijdje zo geweest is.
1: Maar ik zou me zo kunnen voorstellen dat een plaat binnenkomt op 1 en de week daarna op 26.
2: Maar dan, je krijgt dus wel elke week een hitlijst, maar dat gaat dus over de afgelopen 2 weken. Okay. Nou, dus alles telt 2 keer mee. Ik weet niet of dat nu nog zo is.
1: Laten we het daar maar niet al te lang over
2: hebben. Moet wel zeggen dat je in 1950 nog wel wat vaker ziet, hoor. Dat platen binnenkomen, of weer een stukje zakken, dan weer een stukje stijgen. Het ging om wat kleinere aantallen, denk ik, in de enquêtes ook in die tijd. Zullen we verder gaan? Dan komen we met een nieuwe plaat in die week. 24 juni 1950. De nieuwe van Doris Day.
1: Ja, en die is er nog steeds, hè?
2: Doris Day is er nog steeds. Ja. Het is een van de weinigen in deze lijst die nog springlevend is. Ze woont in Californië. Het gaat er nog steeds goed mee. Ik geloof dat ze 8 of 89 is. En... Sinds een tijdje geleden werd ze door de plaatselijke bevolking toegezongen in een soort obade.
1: Ja, stond ze op het balkon. Daar zijn
2: beelden
1: van op YouTube verschenen.
2: Dat is best ontroerend eigenlijk.
1: Ja, ook dit is trouwens weer een heel aardige titel.
2: Ja hoor, dit is I Didn't Slip, I Wasn't Pushed, I Fell.
1: Ja, ik viel niet, ik... Even kijken, ze is 92.
2: 92 al?
1: We hebben erop gezocht. Ze is geboren op 3 april 1924. Dus dan weten we ook ongeveer wanneer deze uitzending is opgenomen.
2: Woont ze niet in dat plaatsje waar ooit Clint Eastwood burgemeester geweest is?
1: Dat zou best eens kunnen.
2: Ja.
1: Maar goed, dat hoor je niet op de plaat. Op nummer 33.
2: Nee,
1: op nummer 33 staat ze in deze lijst met I Didn't Slip, I Wasn't Pushed, I Fell.

0: with you.
1: Doris Day, nieuw op nummer 33 in onze hitlijst. Op de achtergrond hoorde u de Mellow Man meezingen. En dat orkest van George Wilde. Dat is heel belangrijk dat we dat erbij zeggen. Dat deed is in 1950 ook vaak.
2: En dan de man die de, in mijn ogen, komt ook de elektrische gitaar zijn naam gegeven
1: dat
2: heeft.
1: Dat dacht ik wel. En niet gewoon zomaar een elektrische gitaar. Hij maakte er ook zelf wat van. Daarom heeft hij ook zijn naam gekregen natuurlijk. Maar je ziet hem in gedachten, zie je hem in zijn studiootje klooien als je deze plaat hoort. Het is een totaal ander geluid dan wat je op alle andere gitaren op alle andere platen hoort. Les Paul, hij komt binnen in deze week op nummer 31 met Nola.
3: Dit is Lijstenbrei met Frank.

0: Les Paul met Nola.
1: Je hoort dat hij ook met zichzelf meespeelt. Hè? Hij speelde alle partijen in en dat overdubte hij dan. Dat bestond nog niet, maar bij hem thuis wel. En als het nodig was, dan...
0: Hij was als gitarist was hij natuurlijk al vernieuwend. En ook zijn manier van spelen. Ja. En hij kon ongelooflijk goed spelen. En ook heel erg snel. En als je dat dan...
1: Dat versnelde hij dan in de studio soms ook nog even als het zo uitkwam. Als hij het nodig had, dan belde hij Mary even. Dan riep hij Mary even uit de keuken, Mary Ford, zijn vrouw. En dan zong hij even een partijtje in, wat hij dan ook weer dubbel trekte. Of versnelde, weet ik veel.
0: Ja, maar goed, dat is allemaal...
1: Er staat op YouTube staat een heel leuk filmpje. Dan kun je zien dat hij uitlegt hoe die werkt. Met een of ander apparaat.
0: Maar op een gegeven moment bestond die Les Paul, die Gibson, die bestond zoveel jaar. Ja. Dan hebben ze iedereen die dat instrument bespeelt. Dus je hebt mensen die kiezen voor Fender en je hebt mensen die kiezen voor Gibsons.
1: Ja.
0: Al die grote Gibson-gitaristen hebben ze bij elkaar geroepen. En daar was hij dus ook bij. En dat kun je niet versnellen of vertragen. Maar no problemo. Hij ging keurig
1: in de rest. Ja, hij kon spelen als een duivel. Zoals dat heet.
0: Goed, volgende. We gaan naar 27.
1: Nola was dat. En dan gaan we naar 27. Staat K-Star. Met dat orkest van, daar heb je hem, Lou Bush. We hadden hem net als Joe Fingers Carr. Hij verzorgt de orkestpartij op de nieuwe. Hij gaat van 35 naar 27. Bonaparte Retreat.

0: Zo.
1: Blind date. Gaat van 40 naar 24. Met stip zouden we tegenwoordig zeggen, maar dat hadden ze nog niet uitgevonden toen. U hoorde Margaret Whiting.
2: In Engeland en van Amerika hadden ze toch over stip? Dat is toch bullets? Later.
1: In Amerika, Cashbox had bullets en Billboard had sterretjes.
2: Sterretjes.
1: Star performers.
2: Zo is dat.
1: Ja.
2: Margaret Whiting.
1: Bob Hope en Margaret Whiting. Met hulp van... we doen het net als dat we het in 1950 deden. Met assistentie van de Starlighters en het orkest van Billy May.
2: Gaan wij naar een naam die ik vaak gehoord heb op allerlei manieren. Maar eigenlijk had ik nog nooit iets van hem gehoord. Hoagy Carmichael.
1: Hoagy Carmichael, hij componeerde zich helemaal suf. Ja. Veel filmmuziek en af te doken in films op ook. Dit was ook voor een film. Canyon Passage, die heb jij dus ook niet gezien.
2: Nee.
1: Het zijn ook vaak van die films die niemand zich herinnert, maar het liedje eruit wel. The Old Piano Roll Blues had hij ook zelf geschreven. En die speelt het hier, pianist was hij natuurlijk. En met zang van Cass Daly. Hij gaat van 25 naar 21.

0: Kon ik maar zo zingen, Frank.
1: Ja.
0: Dan zat ik niet hier. Ja, Meltormee was dat, de Velvet Fog met Bewitched. Een nummer dat in 6 verschillende versies in die top 40 stond. Ik zal ze u verder allemaal besparen, maar het was heel populair in ieder geval. We gaan naar nummer 14.
1: Ja.
0: Ja, er staat niemand minder dan Nat King Cole. Hij heette King als bijnaam en dat was niet voor niks, want het was een van de grootheden uit zijn tijd. Uit de film Captain Carey USA, die we ook nooit gezien hebben, is dit een nummer wat iedereen wel zich herinnert. Mona Lisa op 14.

0: Wij hier in de Eimond kennen een hele andere versie. Namelijk die van Frank Rijveld.
1: Ja.
0: En die klinkt toch even iets anders, terwijl het hetzelfde liedje is.
1: Had er meer geënt op Conway Twitty, hè? De verrokte versie.
0: Ja.
1: Maar dat kan ook, dat betekent dat het een goed liedje was. Je kan er alles mee en het blijft overeind.
0: Nat King Cole met Mona Lisa op nummer 14 op 24 juni 1950. Want dat is de lijst uit Amerika die we in deze aflevering van Lijst en Brei behandelen.
1: Yes.
0: We gaan dan naar Sammy Kay en Don Cornell.
1: Ja, Sammy Kay was dus het orkest en Don Cornell de vocalist. Dan even voor de goede orde. It isn't fair.
0: Het is niet eerlijk.
1: Het is een beetje... het tempo ligt wat lager bovenin dan onderin. Hè? Valt hij dat ook op? Op nummer 11 staat hij.
0: Nou, het is geen swingende lijst. Daar waren we wel al achter.
1: Nee, maar ja, het is 60 jaar geleden.
0: Ja, dat is wel waar.
1: Ja, ik bedoel, wat wil je? Meer dan dat.
0: Nou ja, nee, maar ik bedoel, een nummer als... If I Knew You Were Coming, I'd Bake
1: The
0: Cake. Dat is een lekker vrolijk nummer.
1: Vlotte dingen tussen, hoor.
0: En die
1: old
0: piano roll is ook wel aardig.
1: Ja.
0: Goed, we gaan naar de nummer 11 van dat jaar, van die week. It Isn't Fair.

0: dat is niet eerlijk. Oh, nee.
1: Je kunt ieder woord verstaan, hè? Het is echt een vocalist. Komt dat er horen nog eens om?
2: Ja, ach. Nee, ik niet. We gaan snel verder, want we zitten... Even kijken, hoe zitten we in de tijd eigenlijk, Evert? Want we gaan snel verder met de volgende. Gordon Jenkins and My Foolish Heart op nummer 9. Is daar nog iets over te...
1: Ja, komt uit een film die net zo heet.
2: Okay.
1: Maar ook weer een van die vele films.
2: Goed, My Foolish
1: videoclips,
2: Heart.
1: Dus dat deden ze zo. Nummer 9, Gordon Jenkins met zang van Eileen Wilson. My Foolish Heart op 9.

0: Ja, jij had het over een zangeres, maar dat is wel een zangeres.
1: Volgens mijn gegevens had dat geboeten, maar toen had de Desplato niet gehoord. Zo duidelijk een meneer die dit zingt. Zullen we dat bij gelegenheid even
0: uitzoeken? We gaan uitzoeken.
1: Juist.
0: Ik ben al bezig trouwens. Maar goed, ga.
1: Zal ik onderhand even de Ames Brothers aankondigen? Want die staan op 5. Ames Brothers hadden de ene hit na de andere rond 1950. En dit is hun laatste bijdrage aan het feestgebeuren. Sentimental Me.
0: Sentimental Me. Komt-ie.

0: Ja, ik moet altijd denken aan Archie Bunker. Whoop-de-doo. Maar dit is whoop-de-doo.
1: Perry Como was dat met assistentie van de Fontaine Sisters. En we gaan meteen door, want we hebben haast met de volgende sisters.
0: Nee, je moet nog even wat recht zetten.
1: Hè? Oh ja, we hadden nog die zangeres.
0: Gordon Jenkins.
1: Ja, het was niet Eileen Wilson, dat hoort u duidelijk. Het was Sandy Evans volgens de gegevens. Nou zegt die naam maar niks. En Sandy kan zowel een man of vrouw als een naam, als een vrouwenvrouw. Wordt het een mannennaam of een vrouw?
0: Ja. Nou, goed, ja, u begrijpt het wel. Wij gaan verder met de nummer 2.
1: Maar we kunnen geen foto vinden, dus helemaal zeker weten we het niet. We gaan verder met Andrew Sisters op nummer 2. Dit is Patty in een hoofdrol op I Wanna Be.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe we...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt een bericht daarover van de Telegraaf. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken zondagochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand is en wie de geredde Nederlanders zijn, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. In de dorpen Engelen en Bokhoven bij Den Bosch wordt de komende tijd extra gesurveilleerd. Op een bedrijventerrein in de buurt is een opvang geregeld voor 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. In het weekend werden huizen, schuttingen en voertuigen beklad met scheldwoorden en leuzen tegen asielzoekers. De burgemeester heeft er geen goed woord voor over.
3: Ik vind het echt verwerpelijk wat hier gebeurd is. Onacceptabel. En hier zijn geen grenzen overschreden, maar hier is echt de aard van de samenleving overschreden.
2: Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond, ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond en een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Hij zou hebben gezegd dat Allah hem een opdracht had gegeven. Het weer, vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
4: Miljoenen LP's staan op zolders en in schuren te verstoffen. Waardevolle opnames dreigen voor altijd in de vergetelheid te geraken. Slechts 1 man kan ons behoeden voor een muzikale ramp.
5: Who you gonna call?
6: Ruud Jansen.
4: De Redder in de Noodshow. Elke maandagavond van 8 tot 10 bij Eimond 360. Muziek zoals muziek bedoeld is.
6: Who you gonna call?
7: Jansen. Zo, ja. Maandagavond, 8 uur alweer. En de vakantie zit erop. De afgelopen week heeft u wat herhalingen moeten horen. Maar vandaag niet meer. Gaan we lekker opnieuw. Gaan we lekker nieuwe uitzendingen maken. Want daar heb ik heel veel zin in. Vandaag, centraal, de Rolling Stones. Ja, waarom ook niet. Een aantal weken geleden, vlak voordat ik op vakantie ging, kwam het nieuwe album uit, Foreign Tongue. En dat gaan we vanavond helemaal draaien. Maar ik heb besloten eigenlijk om het een beetje leuk aan te pakken. En nog uit 2 andere periodes van de Rolling Stones platen neerleggen. Dus ik heb als tegenhanger voor de laatste LP ook de eerste LP. Dus, en dat is een heruitgave op blauw vinyl. In mono. Wel zoals het origineel dus ook was. Maar het origineel wat ik van die plaat heb, nou, dat is een haardvuurwerk en zo. Dus dat doen we niet. En dan uit de, eigenlijk zeg maar, de tweede periode van de Stones, die in 1970 begon. Sticky Fingers. En ook daarvan ga ik een aantal dingen draaien. Niet alles. Want wat ik in ieder geval helemaal wil draaien, dat is dat nieuwe album Foreign Tongue. Dus alle opnames, alle stukken daarvan gaan we draaien. Maar we beginnen oud. Laten we nou gewoon lekker oud beginnen. Met van die eerste LP uit, ik dacht 63. Met hoofdzakelijk wat covers daarop. Want veel eigen werk hadden ze nog niet in die tijd. Maar goed, dat doet er allemaal niet toe. We beginnen met Route 66.

Ja, de jongens kunnen het nog. Dat is overduidelijk. Op deze fantastische nieuwe plaat die op 9 juli dus uitkwam. En zo. En ja, het album swingt als een trein. Er staan prachtige ballads op. Er staat country muziek op. Kortom, de Rolling Stones ten voeten uit. Het is echt een fantastische plaat. Dat die jongens dat nog kunnen. Terwijl ze al toch dik in de 80 zijn. Ongelooflijk. Goed, ik zei het al. Het contrast is wel leuk natuurlijk. U hoorde als eerste Route 66 van de eerste LP van de Rolling Stones. En daarna dus Rough and Twisted van het tweede album. Dan heb ik ook nog uit de tweede periode, zoals ik dat dan noem, de tweede periode van de Stones. De periode dat ze hun eigen platenlabel begonnen en een beetje eigen baas werden, kwam natuurlijk als eerste uit het album Sticky Fingers. Een geweldige, werkelijk ongelofelijke plaat. En ook daarvan ga ik zo in dit programma een paar nummers draaien. Niet alles, want ik wil dat Rough and Ride, die Foreign Tongue, niet moet helemaal. Maar goed, deze dus.

the Stars, wat een geweldig nummer. Een van de singles van dit album, net als die eerste trouwens. Een LP vol met heerlijke nummers erop. En een groot aantal gastmuzikanten natuurlijk. Belangrijke rol op dit album is onder andere weggelegd voor Stevie Winwood. Van vroeger de Spencer Davis Group en Traffic, die op heel veel nummers piano en orgel speelt. Ja, en een grote groep andere gastmuzikanten. Waaronder Paul McCartney. Jawel, die deed ook mee. Dat nummer komt straks nog aan bod. Maar eerst weer even terug in de tijd naar 1963. Naar dat eerste album van de Rolling Stones. En dat is getiteld I Just Want to Make Love to You.

Jealous Lover was dat ook weer een van de drie singles van dit album Foreign Tongues van de Rolling Stones. Uitgekomen, zoals ik al zei, op 9 juli van dit jaar. Dus een paar weken terug en het is nagelnieuw. En het is mooi en het is weer helemaal fantastisch. Goed, nu we een beetje teruggrijpen naar Emotional Rescue, hè, met dat kopstemmetje van Jagger. Een beetje hetzelfde sfeertje, maar wel heel erg lekker. Goed, dan gaan we naar Sticky Fingers. Ook dat hebben we. Want we zijn echt met de Stones bezig vanavond. Swing.

van Florent Tang. Fantastisch lekker, het swingt als een trein. Overigens is er nog één nummer op deze plaat, maar dat komt straks aan bod. Waar Charlie Watts nog meedrumt. Dat komt straks. Ga ik u straks meer over vertellen. Maar eerst gaan we na dit Mr. Charm weer even terug. Helemaal terug in de tijd. Naar dat heerlijke jaar 1963. Don't you know that I love you? Honest, I do.

Divine Interventions was de titel van dit werkje van dit geweldige album van de Rolling Stones. En ja, ik ben er echt flink van onder de indruk, hoor. Ik vind het echt zo fantastisch wat die gasten hier op hun in hun tachtiger jaren nog voor elkaar fietsen. Echt ongelooflijk. Ook natuurlijk dankzij het grote aantal gastmuzikanten. En vooral ook natuurlijk dankzij de gigantisch goede productie van Andrew Watts. Die overigens naast dit album ook de laatste plaat van Paul McCartney geproduceerd heeft. En ook daar is dat heel goed te horen. Fantastische producer, dat wel. Goed, terug in de tijd. 1970 gaan we weer. En dat doen we met Wild Horses.

Singing Hollow was dat. En daarmee hebben we eigenlijk, als je het in oude LP-termen bekijkt, hebben we kant 1 gehad. Maar dat is met deze plaat iets anders geregeld. Want er staan maar 3 nummers per LP-kant. Dus dit was alweer kant 2. En ze komen dus nog 2. 3 nummers per kant. Dat komt natuurlijk vanwege de veel grotere aantal

aan informatie wat er nodig is. En vandaar dat het dus minder op één kant kan. Maar goed, het is wel goed voor je conditie dit. Je moet gewoon veel vaker opstaan om, om de plaat om te draaien. Dus het is ook nog een beetje ochtendgymnastiek. Die LP van de Rolling Stones. Hebben ze misschien wel expres gedaan. Een beetje beweging erin te krijgen. Goed, Ringing Hollow dus. En wij gaan nog even terug naar 1963.

0: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen. Die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. De gemeente Den Bosch heeft extra surveillances aangekondigd in de dorpen Engelen en Bokhoven. Er zijn huizen en andere bezittingen beklad met anti-asielteksten en schuttingtaal. Bij de dorpen moet een opvang komen voor minderjarige vreemdelingen. De gemeente werkt nu aan een leefbaarheidsplan waarin een aantal zaken duidelijk wordt gemaakt, zegt verslaggever Litwin Gevers.
3: Hoeveel boa's er komen, hoe lang die daar blijven, of er extra verlichting komt, waar die 50 minderjarige asielzoekers, want daar hebben we het over, waar die naar school gaan en zo.
2: En de gemeente hoopt met meer duidelijkheid de rust terug te brengen in de dorpen. De 4 Nederlanders die werden vermist op het Malawi-meer zijn in veiligheid, meldt Buitenlandse Zaken in Den Haag. Gisteren raakte hun boot bij de oversteek van Tanzania naar Malawi vermist. Er waren ook 3 bemanningsleden aan boord. Wat er misging en wie die Nederlanders zijn, is vanwege de privacy niet bekendgemaakt. Ook de laatste 2 verdachten die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld bij de politie. Eerder deden 2 minderjarige jongens dat al. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie deelde bewakingsbeelden waarna de 4 verdachten zich melden. En het weer. Vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
5: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
6: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
7: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
8: Lubbers wonen en slapen.
7: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
9: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
10: Miljoenen LP's staan op zolders en in schuren te verstoffen. Waardevolle opnames dreigen voor altijd in de vergetelheid te geraken. Slechts 1 man kan ons behoeden voor een muzikale ramp.
11: Who you gonna call?
12: Ruud Jansen.
10: De Redder in de Noodshow. Elke maandagavond van 8 tot 10 bij Eimond 360. Muziek zoals muziek bedoeld is.
11: Ja, en daar zijn we weer. Tweede uur. Redder in de Noodshow. Rolling Stones. Die staan centraal vanavond. En daar gaan we dus ook lekker mee door. Drie LP's heb ik hier staan. Ik zei het al. Ik heb vanavond een beetje drie periodes van de Stones. Namelijk. De allereerste periode, 1963, eerste LP. Dan de tweede periode, dat ze hun eigen label begonnen en dat Brian Jones weg was. Dat Mick Taylor terugkwam met Sticky Fingers, dat is de tweede. En natuurlijk het nieuwe album Foreign Tongues, wat we helemaal gaan draaien. En die andere twee zien we wel hoe ver we ermee komen. Ik begin met Foreign Tongues. En dat album draaien we als eerste. I don't want to lose you. Never want.

Ja, Can't You Hear Me Knocking? Persoonlijk, ja, een van mijn favoriete nummers van Sticky Fingers. Vooral omdat het ook zo lekker losgaat aan tent. De heren muzikanten gewoon even lekker hun ding doen. Ik hou er wel van. Can't You Hear Me Knocking? Dat was de titel van dit werkje. En dan gaan we nu naar een nummer waar ik nu de titel van kwijt ben. Even kijken hoor. Ik ben even weg. Ja, hallo. Ja, ben er weer. Hit Me in the Head. Ja, ik had dat moeten weten. Ik had het in het eerste uur al over een nummer wat over was uit de periode dat Charlie Watts nog leefde. En dat is dit nummer. Dat is opgenomen in 1921, om precies te zijn. Of 2021, sorry. Sorry hoor. 2021 is dit opgenomen. Toen Charlie dus nog leefde. En dat nummer lag op de plank. En dat gaan we nu dus toch beluisteren. Charlie Watts dus op drums. Dus hier waren er weer een originele stone meer.

Ja, dat is wel een hele leuke overgang. Zo van het perfecte van vandaag de dag naar het heerlijk wat rabbelende uit de jaren 60, begin jaren 60, jaren 63 om precies te zijn. Met dit Little by Little van het allereerste album van de Rolling Stones. En daarvoor hoorde u natuurlijk Hidden in My Head. Met. Sorry. Met daarvoor. Met Charlie Watts dus nog op drums. You know I'm no good. Dat is de volgende van Foreign Tongues.

Nou, de titel van dit werkje was, dat lijkt me duidelijk. You Gotta Move. Laatste nummer van kant 1 van het album Sticky Fingers. En hoog tijd weer om naar Foreign Tongues over te gaan. Want dat album gaan we helemaal draaien. Omdat die nieuw is. En die andere zien we wel hoe ver we komen. In ieder geval gaan we nu luisteren naar Some of Us.

Ja, dan zullen we wennen dat deze werkjes wat korter waren. Eerste LP van de Stones, heel veel blueswerk, covers daarop. Maar wel, wel lekker. En er staat volgens mij één eigen nummer op, of twee, dat weet ik niet zeker. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Daarvoor gingen we eventjes naar Some of Us en dat is zo'n weergaloos nummer. Want gezongen door Keith Richard met die stem, echt fantastisch. Heerlijk. Nu gaan we naar de laatste kant van Foreign Tongues. En dat opent met Covered in You. En dat is dus dan weer typisch dat nummer waar Paul McCartney dus de bas speelt. Dus Covered in You met een Beatle bij de Stones.

0: gaan we een lekker nummer.
1: Swing to the Train van het album Sticky Fingers van de Rolling Stones. En we gaan nu even kijken hoe het met de tijd uitkomt nu. Want het is een beetje lastig. Even kijken met de tijd. Ik heb nog drie nummers van voor een tang. En ik heb niet zoveel tijd meer. Dus die gaan we achter elkaar draaien. Ja, dat lijkt me een heel goed plan. Dan hebben we in ieder geval die plaat helemaal gedraaid. Drie nummers dus. Maar die gaan we zo meteen achter elkaar draaien. Maar eerst nog even een oudje. Of niet? Ja, nee. Neem niet, Jansen. We gaan eerst drie nummers van voor een tang draaien. Achtereenvolgens, want ik zit een beetje met de tijd. Dus achtereenvolgens, Side Effects, Born in Your Life, of Back in Your Life en Beautiful Delilah. Die hoort u dus achter elkaar. Jawel.

0: Actieve klanten. Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De grote brand in het Franse Biscarros in het departement Landen is onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. De brand in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis, 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is vanmiddag mishandeld en uitgescholden. Volgens de politie was dat waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer. Er is een minderjarige verdachte opgepakt, die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Langs verschillende wegen in het land hebben boeren vanavond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Maar de protesterende boeren denken dat die plannen niet haalbaar zijn en willen dat de landbouwminister ze intrekt. Dit zal niet de laatste actie zijn, zegt boerenbelangenorganisatie Agractie.
3: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
2: Boerenorganisaties zeggen dat er op 14 augustus een landelijke demonstratiedag is in Den Bosch. Abdul B., die zaterdag een dodelijke aanslag pleegde op de Pride in Berlijn, werd tot kort daarvoor in de gaten gehouden door veiligheidsdiensten, melden Duitse media. De politie hing onder meer een camera op voor zijn huis. De 21-jarige B. was eerder veroordeeld tot jeugddetentie, omdat hij een terreurdaad zou hebben voorbereid. Hij werd enige tijd extra gevolgd, maar dat werd afgeschaald omdat er geen aanwijzingen zouden zijn dat B. een aanslag plande. Dan is weer nog vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Welkom bij een nieuwe aflevering van de zomerspecials van The Rock Show. En voor vanavond is dat Ronnie James Dio. Ik ga straks wat meer over hem vertellen. We gaan nu eerst luisteren naar Heaven and Hell. En dat is een opname samen met Black Sabbath.

0: Ronnie James Dio. Pseudoniem van Ronald James Padanova. Werd geboren in Portsmouth, New Hampshire, op 10 juli 1942. Op jonge leeftijd speelde hij aanvankelijk trompet en hoorn en nam hij met verschillende rockabilly bands enkele singles op. In zijn middelbare schooltijd trad hij toe tot de band The Vegas Kings, later Ronnie and the Ramblers en daarna Ronnie and the Redcaps. En daar speelde hij basgitaar. Uiteindelijk werd hij daar de leadzanger van. Hun eerste 7-inch single verscheen in 1958 bij Rap Records onder de titel Ronnie and the Redcaps. Ronnie James Dio trok de aandacht van Deep Purple-gitarist Ritchie Blackmore toen Dio's band Elf in het voorprogramma stond. Blackmore, niet gelukkig met de koers van Deep Purple, stapte op en vormde met de leden van Elf, de gitarist uitgezonderd, een nieuwe band genaamd Rainbow. En na een aantal succesvolle albums, waarom Rainbow Rising en Long Live Rock'n'Roll, vertrok Dio om vervolgens bij Black Sabbath de plaats van Ozzy Osbourne over te nemen. Na een tweetal albums, Heaven and Hell, waarvan u net de titelsong hoorde, en The Mob Rules, vertrok Dio om zijn eigen band Dio op te richten. Het debuut van Dio, Holy Diver, wordt als een klassieker gezien in het heavy metal genre. Ronnie James Dio was ook degene die de Roger Clover hit A Love Is All inzong. En na zijn krachtige performance en stem staat hij bekend als een heruitvinder van het bekende metal hand symbol, oftewel hoornzaap. Dat heeft hij uitgevonden. Leuk om te weten. En dat gebaar heeft hij afgekeken van zijn Italiaanse oma. Even kijken. Op 25 november 2009 maakte zijn echtgenote en manager bekend dat Dio de diagnose maagkanker had gekregen. De ziekte zou toen in een beginstadium verkeren en nog goed te behandelen zijn. Na geruchten dat hij al op 15 mei was overleden, overleed Dio vervolgens op 16 mei 2010 aan de gevolgen van deze ziekte. Ik noemde hem net al even. We gaan luisteren naar Love Is All. En dat is een live opname van Deep Purple met Ronnie James Dio. En die is opgenomen in 2001. En de opname vond plaats in Tokio. Love Is All.
1: This one's called Love Is All. And it is.

0: Thank you.
1: Ook toen had zijn stem nog niets aan kracht ingeboet. ja, we gaan naar 1975. En dat was het jaar dat het album Ritchie Blackmore's Rainbow uitkwam. En van dat album gaan we luisteren naar Man on the Silver Mountain.

Chrissy Blackmore's Rainbow. Een jaar later werd het, denk ik, het meest succesvolle album van Rainbow uitgebracht. En dat was Rainbow Rising. En van dat album gaan we naar een van de meest iconische nummers luisteren die op dat album staan. En dat is Stargazer.

Stargazer. Ik kwam al zoekend naar het werk van Ronnie James Dio, een verzamelalbum tegen uit 2006. En dat is getiteld This is Rock Anthems. Op dat album staan een aantal hele verrassende covers, maar ook heropnames van bekende en minder bekende bands. Om maar een paar te noemen, Come On, Feel the Noise, oorspronkelijk van Slade. Op dit album staat die van Quiet Riot. En ik ga even snel er doorheen. Dan staat er een opname van Elton John van Spirit in the Sky. Ook best wel verrassend. Dan een alternatieve versie van The Suite van de Ballroom Blitz. Er staat een hele aparte samenwerking. Oh boy, nou ben ik ook kwijt. Nee, No More Mr. Nice Guy. En dat is een samenwerking van Slash met Roger Daltrey. En verderop staat dus ineens een samenwerking tussen Ronnie James Dio en niemand minder dan Yngwie Malmsteen. En die hebben samen een cover opgenomen van een nummer van Aerosmith. En dat is Dream On.

We gaan snel verder. Het volgende album is uit 1995. En dat is een verzamelalbum met The Best Of. En dat heet Dio Diamonds. En van dat album gaan we luisteren naar Don't Talk to Strangers.

Zoals ik net al even aangaf, ging Dio ergens in de jaren 80 solo. En het eerste soloalbum kwam uit in 1983. En dat was heel toepasselijk getiteld Dio. Van dat album gaan we luisteren naar, denk ik wel, een van de grotere hits die deze man heeft gehad. Holy Diver.

Dat was Holy Diver. Ik heb nog twee nummers voor u van deze geweldige zanger. En wat ik ooit een keer in een documentaire heb gezien en over hem heb gehoord. Een zeer aimabel mens. Van het album The Very Beast of Dio Volume 2 heb ik voor u Killing the Dragon. En van het andere best-of album, Dio Diamonds, gaan we luisteren naar We Rock. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende. En u kent het credo. Stay metal. Horns up.

0: u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar het bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. In Spanje is de brand in de provincie Toledo onder controle, meldt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de inwoners van 9 gemeenten weer terug mogen naar huis. Verder breidt een vuur in de provincie Ávila zich niet verder uit. In dat gebied woeden de heftigste branden in de geschiedenis van het land. Volgens Spaanse bronnen bij de brandweer wordt de komende nacht cruciaal voor het bestrijden van de branden. Woensdag wordt een nieuwe hittegolf verwacht in Spanje. En de grote brand in het Franse Biscarros in het departement Landen is ook onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. We moeten de komende uren en dagen uiterst voorzichtig zijn, zegt Macron. Het vuur in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis en 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Ook een bosbrand in de Franse Alpen is onder controle. Die brand bevoerde bijna een week in het Écrin-massief. Er zijn nog wel smeulende brandhaarden en daarom blijven er nog brandweermensen in het gebied. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is vanavond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem even later uit zee. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. De 4 Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht, zegt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlanders en 3 bemanningsleden vertrokken gisterochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand was, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Dan het weer. Vanavond is het droog met brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen een droge en zonnige dag. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Tussen Alkmaar en Uitgeest rijden geen treinen tot 1:15 middags door een aanrijding met een persoon. De NS rijdt met een aangepaste dienstregeling en zet stopbussen in tussen Uitgeest, Castricum, Heilo en Alkmaar. Getuigen worden opgevangen door de politie en kunnen bij slachtofferhulp terecht. Zaterdagavond brak een bermbrand uit langs de Sint-Aagtendijk in Beverwijk. De brandweer gebruikte een drone om de locatie snel te vinden en bluste het vuur. De politie onderzoekt de oorzaak en heeft foto's van mogelijke verdachten ontvangen. Er zijn nog geen aanhoudingen. Dierenopvangcentrum Kerbert in IJmuiden ziet het aantal binnengebrachte kittens verdubbelen door het geboorteseizoen. Het asiel zoekt dringend pleeggezinnen die tijdelijk voor moederpoezen en hun kittens willen zorgen. Aanmelden kan via de website van Kerbert. Telstar uit Velsen-Zuid versterkt zich met 7 nieuwe spelers voor het eredivisieseizoen. Onder hen zijn Abdelnour Soualia van AZ, Marvin Peersman van FC Groningen en Prins Aning van Borussia Dortmund 2. De club wil een stabiele eredivisieclub blijven. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten, dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. In Zandvoort is een bezoeker van een Pride-evenement geslagen en uitgescholden. Het gebeurde waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Agenten hebben inmiddels een minderjarige verdachte opgepakt. Die werd herkend op camerabeelden. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerronde daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog en koelt af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Tussen Alkmaar en Uitgeest rijden geen treinen tot 12:15 door een aanrijding met een persoon. De NS rijdt met een aangepaste dienstregeling en zet stopbussen in tussen Uitgeest, Castricum, Heilo en Alkmaar. Getuigen worden opgevangen door de politie en kunnen bij slachtofferhulp terecht. Zaterdagavond brak een bermbrand uit langs de Sint-Aagtendijk in Beverwijk. De brandweer gebruikt een drone om de locatie snel te vinden en bluste het vuur. De politie onderzoekt de oorzaak en heeft foto's van mogelijke verdachten ontvangen. Er zijn nog geen aanhoudingen. Dierenopvangcentrum Kerbert in IJmuiden ziet het aantal binnengebrachte kittens verdubbelen door het geboorteseizoen. Het asiel zoekt dringend pleeggezinnen die tijdelijk voor moederpoezen en hun kittens willen zorgen. Aanmelden kan via de website van Kerbert. Telstar uit Velzen-Zuid versterkt zich met 7 nieuwe spelers voor het eredivisieseizoen. Onder hen zijn Abdel Noor Soualia van AZ, Marvin Peersman van FC Groningen en Prins Aning van Borussia Dortmund 2. De club wil een stabiele eredivisieclub blijven. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. De grote brand bij het Franse Biscarros is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Toch blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. En zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten, maar boeren vinden de plannen niet haalbaar. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer omgekomen. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerevenement daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Tussen Alkmaar en Uitgeest rijden geen treinen tot 12:15 door een aanrijding met een persoon. De NS rijdt met een aangepaste dienstregeling en zet stopbussen in tussen Uitgeest, Castricum, Heiloo en Alkmaar. Getuigen worden opgevangen door de politie en kunnen bij slachtofferhulp terecht. Zaterdagavond brak een bermbrand uit langs de Sint-Aagtendijk in Beverwijk. De brandweer gebruikte een drone om de locatie snel te vinden en bluste het vuur. De politie onderzoekt de oorzaak en heeft foto's van mogelijke verdachten ontvangen. Er zijn nog geen aanhoudingen. Dierenopvangcentrum Kerbert in IJmuiden ziet het aantal binnengebrachte kittens verdubbelen door het geboorteseizoen. Het asiel zoekt dringend pleeggezinnen die tijdelijk voor moederpoezen en hun kittens willen zorgen. Aanmelden kan via de website van Kerbert. Telstar uit Velzen-Zuid versterkt zich met 7 nieuwe spelers voor het eredivisieseizoen. Onder hen zijn Abdel Noer Soualia van AZ, Marvin Peersman van FC Groningen en Prins Aning van Borussia Dortmund 2. De club wil een stabiele eredivisieclub blijven. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft 3 mensen in beeld voor de schietpartij op een foodfestival. Daarbij zijn vorige nacht 3 mensen gedood, 4 anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen is een jongen van 15. Een andere verdachte is vermoedelijk omgekomen en naar een 3e persoon wordt nog gezocht. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Wielrenner Richard Carapaz heeft het criterium Daags na de Tour op zijn naam geschreven. Het wielerevenement in Boxmeer in Brabant werd voor de 50ste keer gehouden. Tweede werd de Nederlander Tijmen Arendsman. Carapaz won ook de bolletjesdraai in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal droog. Het wordt tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.